0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal bemanningsleden is ook achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. Minister Letchert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letchert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. De Venezolaanse interim-president Rodriguez heeft een bezoek gebracht aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens dat rijk is aan olie en goud bij hen hoort. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela een uitspraak in de zaak sowieso naast zich neer zal leggen. Twee Amerikaanse politieagenten willen een schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016, waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd. En de agenten vrezen daarom reputatieschade. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien, op andere plekken is het droog. Het waait wel flink bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, het blijft droog op de meeste plaatsen en het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en inmiddels teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de twee laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen na middernacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden vanaf Eindhoven verder naar hun thuisland gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. En de grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hoogeveen in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school ligt er door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens toch gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus nu naar een andere locatie van het Alpha College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien, op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen neemt steeds meer toe. Inmiddels hebben meer dan 70 leden van zijn Labour-partij in het parlement en ook een aantal ministers gevraagd om zijn vertrek. Bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend in het VK verloor de partij flink. Starmer houdt vol dat hij nog steeds de juiste persoon op de juiste plek is. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. Eén persoon van het autobedrijf raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig afgesloten, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de businessclass. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat, merkte op een gegeven moment verdachte bewegingen op de stoelen 1E en 1F. Ze schakelde het cabinepersoneel in en die ontdekten het paar vervolgens met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. En het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

niet zeggen kan. Hij zingt omdat hij het niet zeggen kan. In de wijde stilte van de nacht legt hij zijn akkoorden fluisterzacht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland. Onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beeld is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Een persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. De VVD in Ermelo maakt zich zorgen over de verkeersdrukte tijdens de afsluiting van de N302 van 1 juni tot en met 31 juli dit jaar tussen de Leuvenumseweg en Harderwijk. Volgens de fractie kan de afsluiting leiden tot extra sluipverkeer via onder meer de Harderwijkerweg, de Leuvenumseweg en de Jacob Katslaan. Ook wordt gewezen op bestaande drukte bij de rotonde Het Weidje. De VVD vraagt het college welke maatregelen worden genomen om de doorstroming te verbeteren en sluipverkeer te voorkomen, bijvoorbeeld via verkeersregelaars of tijdelijke afsluitingen. De gemeente Nunspeet kijkt naar de uitkomsten van een pilot in Putten waarbij Omnia Wonen onderzoekt of meerdere statushouders gezamenlijk in één woning kunnen worden gehuisvest. De proef in Putten moet inzicht geven in de haalbaarheid van deze aanpak bij de huisvesting van statushouders. Nunspeet zegt de resultaten te willen gebruiken om te bepalen of een vergelijkbare werkwijze kan worden ingevoerd. En tot slot, tijdens de Classic Demo Rally in Horst heeft zaterdagmiddag een ongeval plaatsgevonden waarbij meerdere motorrijders betrokken raakten. Het incident gebeurde rond 3 uur 's middags en leidde tot een tijdelijke stillegging van het evenement. Volgens de organisatie ontstond een ongeval nadat een deelnemer onverwacht afsloeg richting het rennerskwartier. Achterop komende coureurs moesten uitwijken, waarna meerdere motoren ten val kwamen. Daarbij raakte ook een deel van het publiek betrokken. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. 1 gewonde is overgebracht naar het ziekenhuis. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

Houdt de stroom er even afgaan. Nou, dat gebeurde meteen iets voor 7.30. En we zijn nu terug. Dat betekent dat, als ik zie aan de reacties, dan zou alles weer moeten werken. Maar het kan nog zijn dat het hier of daar iets langer duurt. Maar hoe dan ook, het zijn nogal wat dingen die aangezet en aangevinkt en bla bla bla moeten worden. Dus het grootste gedeelte gaat vanzelf. Maar er zijn altijd even wat kleine dingen die, die iets langer duren. Maar als het goed is, is het goed.

Ja. Ja, Erik, het wachten wordt beloond, hè. Ja, Erik Ruijs wil graag een lange versie van een nummer hebben. En ja, omdat je zo lang hebt moeten wachten, Erik. Komt-ie, hoor. Het is meteen maar de ochtendgymnastiek, zou ik dan zeggen.

En dan zit het eerste uur er al op. Dat gaat sneller, hè, met zo'n stroom. Even stroom eraf. Nou, na het nieuws gaan we formeel beginnen dan. Nou.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor los geld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat dit maar in 2% van de zaken gebeurt. In het geval van femicide wordt een vrouw mede gedood om haar vrouw zijn. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan, maar vaak voortkomen uit patronen zoals stalking, vrouwenhaat of eerdere mishandeling. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de prestigieuze Ere Zilveren Nipkopschijf. Werd gisteravond bekend in het tv-programma Eva.
2: De winnaar van de Ere Zilveren Nipkopschijf is het NOS Jeugdjournaal.
1: Het Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de Winterspelen in 2030 in Tialf zijn. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Maar volgens NOC-NSF zijn ze er nog niet.
3: Dat vraagt heel veel energie, heel veel tijd, heel veel geld. En heel veel dingen moeten daarvoor geregeld worden. Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
1: Over een maand moet duidelijk worden of de Olympische schaatswedstrijden echt naar Tialf gaan. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Maximum temperatuur 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. In de regio staan veel files, onder andere op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen knooppunt Eemnes en Muiden. 10 kilometer en 20 minuten. Ook op de A28 is de aansluiten naar Amersfoort tussen Harderwijk en knooppunt Hoevelaken. 17 kilometer en ook dik 20 minuten. Dan de A50 nog naar Arnhem. Tussen Ravenstein en Renkum 17 kilometer 20 minuten. En tot slot de N50 nog naar Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek een file van 15 minuten. Die file begint bij Kampen Noord. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, Faster Pussycat met Jozefijn van Carly Simon nog oorspronkelijk. Zij opende het tweede uur, eigenlijk het eerste uur, als je het eerste uur niet meetelt. Vanwege dat de stroom er even af was. Goed, als het goed is, doet alles het weer. En zijn we er ook weer. En dan gaan we zo het weerbericht er maar even bij pakken, want ja, het is allemaal een beetje veranderd, hè. Weerbericht moeten we toch even bekijken. Maar we hebben ook een aantal verzoekjes al binnen. Laten we er daar ook even een van draaien.

Zo, dat was op verzoek van Lars, Where the Streets Have No Name van U2. Inmiddels is het 12 minuten over 8 en gaan we maar eens even naar het weerbericht kijken. Want ja, dat is in het eerste uur de been geschoten. Wisselend bewolkt en verspreid een bui. Vanaf de avond veel meer buien, ook morgen buiig. Oh, wat een woord, hoeveel buien, man. buiig. Nou, wisselend bewolkt en verspreid een bui. Vanaf de avond veel meer buien. Ook meer buiig met lokaal kans op onweer. Het wordt 13 graden op de Veluwe en de wind is westelijk en meest matig kracht 3 of 4 boven. Morgen tijdens buien soms flinke windvlagen. Dat ook nog eens een keertje. Jonge. Dan de komende 5 dagen. Morgen 12 graden, s'nachts 5. Donderdag. 12 graden, s'nachts 5. Vrijdag 13 graden, s'nachts 4. Zaterdag 14 graden, s'nachts 5. En zondag 16 graden, s'nachts 5. De kans op neerslag dan in procenten. Woensdag 75, donderdag 80. Vrijdag 70, zaterdag 60 en zondag 45. En de kans op zon in procenten, woensdag 50, donderdag 50, vrijdag 55, zaterdag 65, zondag 60.

Ja, en dan tussen Harderwijk Zuid en Amersfoort Vathorst staat 8 kilometer. En tussen Vathorst en Maarn ook nog 7. De A30, dat is bekend. En dan hebben we de A1. En daar staat...

tussen, even kijken, tussen Stoe en Hoevelaken toch nog steeds 8 kilometer. Dus dat schiet lekker op, of dat gaat maar door. En we gaan naar het volgende nummer gaan we het, hoe heet het? De headlines van de NOS erbij pakken.

So feels like heaven. Fiction Factory. We gaan naar de headlines van de NOS. Ik noem ze op met het bijbehorende pagina nummer. En als je denkt, wow, dat is een interessant bericht. Al dan niet met een knipoog. Dan wil ik het hele bericht wel even van horen. Dan even het pagina nummer doorgeven. Canvasmaker sluit deal met hackers. 125. Vliegtuigen met opvarenden geland. 104. Minister grijpt niet in bij Ongehoord Nederland. 105. Literatuurprijs voor Bert Natter. 106. Positie van Starmer wankelt steeds meer. 127. Spelen in Tialf stap dichterbij. 856. Meer tieners bij zware misdrijven. 107. De erenipkop schrijft voor het Jeugdjournaal. 111. En Curaçao toch met advocaat naar het WK. 803. Nou, dat zijn ze. Zitten wat voor je bij, hoor ik het graag.

Ja, dat was een mooi nummertje van The Little Mess You Made van The Favors samen met Finish en IJsje. Goed, het was even een hele mond vol, maar ja, dan heb je ook wat, hè. Eens even kijken, we gaan naar pagina 104, daar beginnen we altijd mee. Vliegtuigen met opvarenden, mooie koppen, hè? Met opvarenden, geland. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen geland met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waarop het Hanta-virus was uitgebroken. De vliegtuigen vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren vooral bemanningsleden van Hondius. In het andere toestel zaten voornamelijk Australiërs. Mooi, hè? Bemanningsleden en Australiërs. Ja, die switch maken. Zij worden vanaf Eindhoven naar huis gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. Een ander aantal bemanningsleden is aan boord gebleven om de Hondius terug te varen. Ja, duh! Maar verwachting komt het op zondag aan in Rotterdam. Oh, dat duurt nog best lang dan. Goed, maar dan is het probleem de wereld uit. We hebben al een paar weken over de Hanta's en de Hondius. Man, man, man, man, man.

0: Zo, en dat was het weer voor deze week. We sluiten af iedere elke week met Fix You, maar dan van Coldplay. Dit was Filet uit Nederland zelfs. En wie hebben we aan de lijn?
1: Goedemorgen Bas, met Elisabeth.
0: Dag Elisabeth.
1: Zou je alsjeblieft voor mij die plaat kunnen draaien van Eve of Destruction? Ik kan niet uit mijn mond woorden komen. Van Barry McQuire.
0: Barry McQuire, Eve of Destruction?
1: Ja, heel graag.
0: Wat wil je allemaal in elkaar beuken dan?
1: Ja, dat hou ik voor mezelf.
0: Oh, dat hou je voor jezelf. Ja, nee. Ja, dan moet je zo ook mezelf opruimen dus. Ik ga hem voor je opzoeken.
1: Nou, geweldig. Dankjewel, Bas.
0: Hey, graag.

0: KPNO.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer 1/5 van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was het nog ruim 1/4. Het CBS kijkt ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor corruptie. Andrei Yermak wordt verdacht van witwassen en betrokkenheid bij een omkoopschandaal, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: Dit gaat allemaal om de bouw van meerdere gigavilla's buiten Kiev. En in totaal zou omgerekend zo'n 8 miljoen euro zijn weggesluist via dit project.
2: Onder aannemers van het bedrijf zouden zijn gedwongen om smeergeld te betalen in ruil voor contracten. Yermak stapte in november al op na de beschuldigingen. Vanaf Brussels Airport vertrekken vandaag bijna de helft minder vluchten als gevolg van een aangekondigd protest. Op het veel kleinere vliegveld bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. De vakbonden organiseren in de Belgische hoofdstad een demonstratie. Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar tegen het beleid van de regering De Wever. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het Hantavirus die in het ziekenhuis ligt. Bloedbad en de urine van de patiënt hadden volgens strengere regels verwerkt moeten worden.
4: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook.
2: De Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de medewerkers besmet zijn geraakt erg klein is. Het weer afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is nog steeds file rijden op veel plekken in de regio. Onder andere op de A6 Lelystad-Muiden tussen Almere en knooppunt Gooimeer. 5 kilometer, 20 minuten door een ongeluk. Je moet er langs over de parallelrijbaan, want de hoofdrijbaan is dicht. Verder goed nieuws over de A28 Zwolle Amersfoort. Bij Nijkerk is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel 50 minuten vertraging vanaf Harderwijk. En op de N325 vanuit Arnhem naar Nijmegen ging het mis. Tussen knooppunt Velperbroek en Elden. Een file van 6 kilometer en 40 minuten. De linker rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
7: Hemelteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
8: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met een nieuwe Nefit Easy thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
9: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
10: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
11: Dit is Veluwe FM.
12: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, welkom in het derde uur alweer van de Wereld Wordt Wakker. We begonnen met Keep On Moving van... ja, rustig. Goed, we begonnen met dus het nummer Keep On Moving van Five en Steve Mac. Aan tafel heb ik drie heren zitten. We maken even een rondje. We beginnen links van me. Wie zit er links?
1: Jeroen Hovenk.
0: Jeroen Hovenk en Jeroen is...
1: Van de Groene Draad.
0: Je bent van de Groene Draad. Ja, je bent ook de fractie te ondersteunen van de CDA. Hè?
1: Ja, maar ik zit nu voor de Groene Draad.
0: Je zit nu voor de Groene Draad. En naast degene van de Groene Draad zit...
2: Hans Beek, ik ben sinds 5 jaar voorzitter van de Groene Draad.
0: Ook van de Groene Draad.
2: Ook van de Groene
0: Niet
2: Draad.
0: Van het CDA.
2: Nee, wel geweest.
0: Nou, wel, dan gaan we naar iemand die wel van het CDA is, Cor Lauwersen.
3: Ja, ik ben daar nog steeds lid van, maar verder niet meer actief in de gemeentepolitiek. Nee, ik zit hier nu voor de ANBO-PCOB, de Ouderenbond.
0: Dit is de eerste periode dat je er niet meer in zit, hè?
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: En bevalt dat?
3: Ja. Ja, heerlijk. Ik heb weer tijd voor heel veel andere dingen.
0: Ja.
3: Andere maatschappelijke dingen. Waaronder de ANBO-PCOB, daar ben ik sinds een paar maanden voorzitter van.
0: ANBO-PCOB, leg even uit wat dat is.
3: De ANBO-PCOB, iedereen kent in deze omgeving de PCOB. Protestants Christelijke Ouderenbond. Die afdeling in Ermelo, die heeft 450 leden. En die organiseert ledenmiddagen en andere activiteiten, ondersteuningsactiviteiten. En de PCOB is landelijk gefuseerd met de ANBO. Dat is de Algemene Nederlandse Bond Ouderen. Dus die twee grote bonden die zijn samengegaan. En die heet een ANBO-PCOB nu.
0: Hey, oké. En je bent hier nu namens hun?
3: Ja, die ANBO-PCOB heeft lokale afdelingen.
0: Ja.
3: En de afdeling in Ermelo heeft samen met de ANBO en de PCOB zo'n 500 leden.
0: Oh, dat was een klein clubje, die ANBO. Want je had er net al 450.
3: Ja, ja, de ANBO heeft niet zo'n, zo'n historie met ledenafdelingen. En okay. De PCOB heeft dat juist heel erg. We hebben 500 leden.
0: Ja, en dan twee mensen van de Groene Draad. Dus dat is een belangrijke club in deze.
2: Ja, wij vertegenwoordigen de belangen van de 2750 huurwoningen. Van
0: Kijk, dat zijn de aantallen, 2750.
2: Ja. En daarnaast proberen we de belangen van de 1253 woningzoekenden die op de lijst staan te vertegenwoordigen. En daar iets voor te betekenen.
0: Krijg jij nou elke dag de cijfers door? Als er iemand overleden is of bijgekomen en zo? Want ja. 1253, dat is wel heel strak.
2: Ja, we hebben iemand die speciaal op de ledenadministratie zit en die al die mutaties bijhoudt.
0: Oké.
2: En we hebben ook iemand die één keer per maand analyseert welke woningen aan wie worden toegewezen en hoe het systeem functioneert.
0: Oké. Ik begin met iets te dagen. Het onderwerp waar jullie vandaag hier voor zitten zou wel eens kunnen te maken hebben met... Bijvoorbeeld de toewijzing van woningen aan ouderen?
2: Ja, inderdaad. We hebben het systeem huren Noordwest-Veluwe.
0: Ja.
2: Daar schrijven mensen zich in en die moeten dan jaren wachten op een woning. Omdat op dit moment veel doelgroepen voorgaan, statushouders, bemiddeling, urgentie en dit soort dingen. Dus de reguliere inschrijvers, vooral de jongeren, die moeten zo tussen 7 en 12 jaar wachten tot ze een woning krijgen.
0: Ja.
2: En wij kijken dus of er ook passend toegewezen wordt dat niet een eenling in een huis met 5 slaapkamers gaat. Maar dat daar een groot gezin in gaat en dat de jongeren in staat zijn om kleinere woningen te huren.
0: Maar dat lukt nog niet overal. Ik heb al tig voorbeelden gehad dat mensen zelfs verkassen om van oudere alleenstaande naar de kleinere woning. En dan komt er gewoon weer een vrijgezel in die grote woning te zitten.
2: Ja, dat is het systeem waar de gemeentes voor gekozen hebben. Wie aan de beurt is, is aan de beurt. En heb je recht op een grote woning. Maar nu is er een proef in de regio dat we passend gaan toewijzen en kijken wie past bij welke woning.
0: Oké, en een jongere erbij was wel handig, want de jongeren zitten ook tot hun 45 te wachten op een woning. En dan zijn er eigenlijk al bijna ouderen. Maar die is er vandaag niet, hè?
1: Nee, die moet naar school.
0: Die moet naar school, ja. Ja. Hij zit in tweede klas kleuterschool, maar hij heeft zich al ingeschreven voor een woning. Ja, dat moet tegenwoordig vroeg bij zijn, hè?
1: Ja, absoluut. Ja,
3: misschien even uitleggen waarom die drie organisaties bij elkaar zijn.
0: Ja.
3: Dat is, het initiatief is bij Hans Beek bij de Groene Draad vandaan gekomen.
0: Mm-hmm.
3: Daar hebben ze gedacht van, eigenlijk zou de Ermeloze Jongerenraad plus... De oude organisatie plus de huurdersbelangenorganisatie, de krachten, in één moeten de handen ineen moeten slaan. En samen met elkaar kijken hoe we Ermelo nog beter en nog mooier geschikt kunnen maken voor jongeren, huurders en voor ouderen. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan heb je het over 3/4 van de bevolking van Ermelo.
0: Ja, we gaan het dadelijk uitgebreider over hebben. Laten we eerst even een plaatje doen. Je zocht meteen uit When I'm 64.
3: Yes.
0: Ja, dat gaan we dan nu draaien.

0: Apache. Nou, goed, er werd net even samengesteld waarom dat jullie, of uitgelegd waarom dat jullie met drie organisaties bij elkaar zijn. Dat behelst 75% van de inwoners van Ermelo. En dit nummer was net een wervingslied. Je moet 64 zijn om bij de...
1: Je mag al lid worden van Almelo PCB als je 50 bent.
0: Als je 50 bent.
1: Maar de meeste mensen die voelen zich dan nog niet in die fase van hun leven. Nee. Maar als iedereen die 64 is of ouder nou lid wordt van de Almelo PCB in Ermelo, dan komen we een heel eind. Weet je trouwens hoeveel 65-plussers er in Ermelo wonen?
0: Geen idee.
1: 7000. Dat is een kwart van de bevolking.
0: Ja.
1: Nou, als we daar nou 10% van lid maken van de Almelo PCB, hebben we 700 leden.
0: En wat is dan het voordeel als je 700 leden hebt?
1: Nou, kijk, hoe meer mensen lid zijn, hoe krachtiger de organisatie wordt en hoe luider je stem kunt klinken.
0: Nou, dan zou ik zeggen, dan moeten ze allemaal lid worden.
1: Ja, dat vind ik een goed idee, Bas.
0: Ja. Maar goed, jullie hebben je samengevoegd om zo groot mogelijke groepen te bedienen. Maar wat wil je daarmee bereiken met die samenvoeging?
2: Ja, we willen in ieder geval proberen om meer kracht te tonen naar de politiek toe. Van kijk eens, wij vertegenwoordigen al die mensen. Dat is een substantieel deel van de bevolking van Ermelo. We hebben geïnventariseerd wat willen die mensen, waar liggen hun behoeftes, wat moeten we gaan doen en waar moeten we onze toekomst op richten. En daar willen we dat we de coalitie dat heel duidelijk in beeld brengt en ook duidelijk standpunten inneemt van nou dat en dat en dat gaan we doen. En dat gaan we voor de jongeren doen, dat gaan we voor de ouderen doen, dat gaan we voor de woningzoekenden en de huurders doen. En daar liggen de behoeftes, die hebben wij geïnventariseerd, die hebben we op papier gezet. En daar moeten ze nu eens even krachtdadig een programma op schrijven en dat ook uitvoeren.
0: Ja, maar ben je niet bang dat je te laat bent? Want nee. Ik begreep dat de verkenner die in Ermelo aan de slag moest, die kwam ook te laat. De coalitie was al gevormd voordat de verkenner überhaupt aan de bak kwam. Dus misschien liggen de plannen er ook al wel.
2: Nou, de plannen liggen er denk ik nog niet. De coalitie moet nog onderhandelen, heb ik begrepen. Dus die onderhandelingen
0: dan
2: moeten
0: nog... Dan begrijp jij hele andere dingen dan ik.
2: Die moeten nog beginnen. En we hebben dit al een aantal weken geleden daar gedropt. Dus als het goed is, ze hebben ook allemaal bijna al gereageerd. Okay. Als ze daar serieus naar kijken. En ze hebben ons, een aantal fracties hebben ons ook al uitgenodigd. Voor een bezoek aan de fractie om erover te praten. Wat dat betreft hebben we alle hoop nog.
0: Je hebt er alle hoop, oké. Okay. Ja,
1: nou, ze zijn nog aan het schrijven, Bas.
0: Ze zijn aan het schrijven.
1: 16 juni komt pas het coalitieakkoord naar buiten. Ja. En in deze fase is het juist van belang dat wij onze plannen en ideeën daar neerleggen. Want dan kunnen ze die meenemen. Dus we zijn precies op tijd.
0: Nou, dat is mooi. Wat hebben jullie daar? Elke club zal een ander belang hebben, neem ik aan. Of liggen de belangen ook allemaal op hetzelfde terrein?
2: Nou, een groot deel van de belangen ligt op hetzelfde terrein. We zoeken woningen voor mensen die op zoek zijn naar een passende woning. Als we naar de ouderen kijken, we hebben samen met de Stichting Welzijn Ermelo een onderzoek gedaan en een soort prognose gemaakt. Hoeveel behoefte is er de komende jaren aan aangepaste woningen voor ouderen? Hoeveel behoefte is er aan verzorging voor ouderen? Dat hebben we ook neergelegd bij de gemeenteraad. En dat is een beetje een gezamenlijke behoefte die we hebben. De woningzoekenden hebben een behoefte naar een woning. De jongeren willen een woning hebben. Mag rustig een starterswoning of een kleine woning zijn. Of in een bedrijfspand of wat ook. En ook de ouderen zoeken naar geschikte woonruimte. Waar zo lang mogelijk, wat ook de intentie is van de overheid, thuis kunnen blijven wonen op verantwoorde wijze.
0: Ja.
2: En ik heb van de week een gesprek gehad met de bedrijvenkring Ermelo, met het bestuur. Om te kijken of wij samen met hun iets kunnen bereiken. Leegstaande panden, winkels. Maar dat is de verf van mijn bedshow nog.
0: Ja, ik kan me voorstellen.

0: Bedrijven kringen natuurlijk ook denken, ja, ja, alles wat we nu weggeven, dat zijn we kwijt, hè?
1: Ja.
0: Ja, dus dat is natuurlijk ook een dingetje.
1: Maar het kan ook tijdelijk, hè. Je kunt zeggen, gaan voor bijvoorbeeld Ede hebben dat project, dan doen ze 10 jaar. En 10 jaar huren ze dan bijvoorbeeld een hal in en die bouwen ze om voor jongerenhuisvesting. En over 10 jaar, dan gaat hij eventueel weer terug naar het bedrijfsleven.
0: Ja. Goed, jij had ook een verzoekje. En dat was Take Me Home van John Denver.

0: toepasselijk is het nummer. Take me home, maar daar moet je wel een home van hebben. Dus er wordt hier van alles geprobeerd om iedereen aan passende behuizing, woonvormen te helpen. En daarvoor zitten hier drie mensen van drie verschillende partijen. Ja, eentje van de derde partij die is er dan niet, maar de andere drie nemen waar, zeg maar. Dus, goed. Eens even kijken. Zijn er ook specifieke verschillen dus, bij een van jullie?
1: Nou ja, als je het hebt over de woningnood en het zoeken naar woningen. En de 1200 mensen die een woning zoeken, dat zijn natuurlijk allemaal concurrenten van elkaar.
2: Ja.
1: Jongeren willen woningen, ouderen willen woningen, maar gezinnen willen woningen. Dus eigenlijk zijn al die woningzoekende concurrenten van elkaar. Het bijzondere van onze samenwerking is dat we de handen ineengeslagen hebben. En dat we gezegd hebben, we moeten bouwen voor alle doelgroepen. En niet alleen voor jongeren en niet alleen voor ouderen, maar ook zorgen dat gezinnen een woonruimte krijgen. En ook zorgen dat statushouders een woonruimte krijgen. En ja, dat betekent dat de politiek de komende jaren echt aan de bak moet om meer te bouwen dan 100 woningen per jaar. Afgelopen jaren waren het de 200 per jaar. Dat mag voor ons betreft, mag het wel naar 400 per jaar de komende jaren.
3: Goed, dat houden ze, als ik even mag inbreken. Nou, de politiek hebben ook zich actiever moeten opstellen. Vroeger hadden we het voorkeursrecht voor landbouwgrond. Nou, dat is er op een gegeven moment door de nieuwe coalitie afgehaald. Waardoor al die projectontwikkelaars in de sprint gingen. En ja, die boeren lachten zich, om het maar zo op Amsterdam te zeggen, de knopen van de gulp. Want die kregen allemaal enorme bedragen voor die grond. De overheid moet zich ook, en de gemeente moet zich ook meer inzetten om gronden te verwerken. U woont heeft geld. De gemeente heeft geen geld en heeft geen grond, maar kan wel zijn actief bemiddelen. Bijvoorbeeld kerken die leegkomen, ga je die aan een projectontwikkelaar verkopen? Of zeg je, jongens, je wil maatschappelijk verantwoordelijkheid. En ga eens met Uwoon om de tafel kijken of je die kerk en die grond aan Uwoon kunt verkopen. En de woningen op gerealiseerd kunnen worden.
0: Ja.
3: Dat is een van die mogelijkheden die we al een paar keer geopperd hebben. Nou, dan heb je een actief beleid nodig.
0: En Jeroen, even jou namens de jongerenraad. Heb je die nog wat meegegeven op dat vlak?
4: Die hebben mij zeker wat meegegeven. Ik zoek even op.
0: Ja. Nou, dan zet ik even een muziekje op. Ja. Cor, je had een nummer uitgezocht. Dat wilde je
1: ja. Ik speel piano in de Luwte. Een verpleeghuis. En daar zing ik met de mensen een paar keer per maand liederen van vroeger. En er is een lied wat ze heel graag meezingen. En dat is Ik heb eerbied voor jouw grijze haren van Gert en Hermien. Nou denk ik zomaar dat er een heleboel mensen thuis zitten van diezelfde leeftijd die dat ook wel een heel erg leuk lied zingen. Dus laten we eens een keer wat spelen voor mensen die dit een mooi lied vinden.

voor die lieve oude mensen met hun diep doorploegd gelaat. Heeft mijn hart een gastvrij deurtje dat altijd wijd open staat, omdat hen het harde leven zowel leed als vreugde bracht. Hebben zij nu grijze haren en een blik zo

0: Nou, verzoek van Colaus voor alle mensen die ja, bij de baby. Nee, bij de baby. Wat was het nou weer vijf kort?
1: In de Luwte.
0: Ja, de Luwte, maar bedoel.
1: Al mensen die nostalgische.
0: Maar mensen die lid zijn van de PBO. Nee,
1: de ANBO PCOB.
0: Bij PCOB.
1: Ik maak jou lid, Bas.
0: Ja, dat is goed.
1: Dan weet je meteen alles van die club.
0: Nou, weer meteen, inderdaad. Alleen, ik woon hier in Ermelo.
1: Dat maakt niet uit. Het is een landelijke club, hè?
0: Oh, kijk.
1: Er is ook een Putterse afdeling.
0: En... Dat bof ik toch maar weer.
1: Ja, precies.
0: Hey, Jeroen, had jij nog even opgezocht? Wat,
2: ja, ik heb nog even opgezocht wat de Ermelose Jongerenraad een bepaalde hoofdpunten heeft. Nou ja, ze geven aan dus het bouwen van genoeg sociale huurwoningen zoals de afspraken, toelichtingen, het nakomen van de afspraken rondom sociale huur. Bij de nieuwe projecten is het nodig om de komende jaren genoeg woningen te realiseren voor starters, waaronder jongeren. Als jongerenraad vinden wij het belangrijk dat dit dan ook gebeurt.
0: Ja, ja, dat laatste is belangrijk, hè? Want er wordt al heel lang over gepraat. Mm-hmm. Over bouwen. Toen ik in 1991 hier kwam wonen op de Veluwe. Toen hadden ze het er al over. En dan denk ik, nou, het is nu wel een heel oud verhaal geworden.
2: Ja.
0: Tot er ook wel eens tijd dat er gebouwd gaat worden. Maar goed, er gebeuren ook steeds weer dingen waardoor alles weer uitgesteld wordt.
2: Maar goed. Zij zien dus ook bijvoorbeeld recreatieparken als woonbestemming bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Hebben zij als voorbeeld genoemd. Er zijn een paar recreatieparken omgeturnd, getransformeerd tot woonwijk. En als jongerenraad vinden ze het belangrijk dat er in de komende jaren actief wordt gekeken dat er op meer plekken mogelijk is.
0: Ja.
2: Op deze manier kunnen extra woningen gerealiseerd worden door onder andere jongeren en komt er minder druk op de nieuwbouwprojecten.
0: Ja, nee, ik snap het helemaal dat ze dat willen. Alleen, het duurt allemaal zo lang dat je dus af moet vragen van... dan zijn ze al lang geen jongeren meer. Tegen die tijd dat ze dan vrijkomen in woningen, zijn ze niet meer, komen ze niet meer in aanmerking.
2: Ja, dat klopt natuurlijk. Maar goed, ze hebben natuurlijk ook voor hun achterban zitten natuurlijk ook...
0: Nee, want wat kijk, heel Nederland zit met een bouwprobleem. Elke gemeente kent het probleem. Hebben jullie dus dat plan gemaakt om de coalitie... mee te laten schrijven in hun coalitieakkoord. Maar wat zou dan de gemeente Ermelo anders kunnen doen dan de rest van Nederland?
1: Nou, wat ze anders zouden kunnen doen dan de rest van Nederland, dat weet ik
0: waardoor
1: niet.
0: Het dus wel lukt, hè?
1: Nou, er zijn een paar uitdagingen. Om de huidige woningnood te lijf te gaan, moet je echt uit of de box durven denken. Buiten de paadjes en de ingesleten paden te durven lopen. En dat is heel erg lastig om dat te realiseren. Woningsplitsing bijvoorbeeld. Kamerverhuur. Hoeveel ouderen wonen niet alleen in een eengezinswoning en willen best een jongere kamers verhuren, die verder volledig zelfstandig daar binnen kan wonen. Alleen... Daar zijn regelingen voor in Nederland. Alleen Ermelo heeft die regeling nog niet.
0: Nee, oké.
1: Als Ermelo die regeling maakt, dan is dat mogelijk. En dan kunnen ouderen die kunnen hun kamers verhuren aan jongeren. Of aan een jong gezin op de bovenverdieping. En dan hoef je helemaal het huis niet voor te splitsen. Zulke simpele oplossingen zijn er. En er zijn er meer van dat soort oplossingen. En waar er wil is een weg. En je moet echt een beetje creatief zijn in de politiek. En ook op het gemeentehuis zelf... Daar moet veel meer out of the box gedacht worden.
0: Ja. Goed, dan gaan we naar voor de jongeren speciaal Suzanne en Freek. Ja.

0: Zo, inmiddels is het 10:50 en zitten de drie heren aan tafel die de coalitie, de nieuw te vormen, of ja, gevormde, het nieuwe coalitieakkoord nog willen beïnvloeden met allemaal tips om de woningtoewijzing en de woningverdeling te verbeteren. Heel veel dingen zijn al genoemd, maar wat willen jullie in ieder geval nog kwijt?
1: Nou, het gaat met name ook op de veiligheid in de wijken. Ja. Dat loopt steeds verder terug. Je hebt cybercriminaliteit. Mensen worden op allerlei manieren toch benaderd. En ook in de wijken zelf voelen mensen zich vaak niet meer veilig. We hebben ook gevraagd om aandacht in de leefbaarheid en de saamhorigheid in de wijken. En de veiligheid voor de wijken. En ook voor mensen die bijvoorbeeld ouderen. En dat is ook een punt van de AMBO PCLB. Zeggen ja, in een hele hoop gemeentes heb je bijvoorbeeld toiletten, openbare toiletten. Hè. In Putten heb je er ook een onder het gemeentehuis. Waar mensen als ze winkelen of lopen en ze moeten nog naar het toilet kunnen. En dan heb je helemaal geen enkele voorziening wat dat betreft. En dat zijn punten die de leefbaarheid kunnen beïnvloeden, de leefbaarheid kunnen versterken. En ook daar hebben wij aandacht voor gevraagd.
0: Ja, dat snap ik. Maar hoeveel openbare toiletten zijn er nu in Ermelo?
2: Zal ik daar. Er is een app van de Maag-Darm-Leverfonds.
0: Ja.
2: Er staan 4 openbare toiletten op: ja. Gemeentehuis, de Halte, de HEMA en het postkantoor. Dat zijn de 4.
0: Ja.
2: Die winkelstraat is 2,5 kilometer lang. Nou, je kan voorstellen als je nodig moet en je moet naar het gemeentehuis lopen en je hebt daar een kwartier voor nodig, dan. Dan ben je al te laat. Dus wat wij willen is dat er op een straal van, dat er op elke, nou pak een beet, 200-300 meter een toilet beschikbaar is in de winkelstraat. Daar gaan we ook actie voor voeren. We gaan de komende maand alle winkels langs en alle restaurants in de winkelstraat en dan gaan we vragen vanuit de AMBO PCOB of zij bereid zijn om hun toilet beschikbaar te stellen voor mensen die nodig naar de wc moeten.
0: Ja, maar dan, wie maakt het dan schoon?
2: Dat gaan ze zelf doen. Die winkeliers. Ja. Kijk, als wij er 20, 25 hebben die beschikbaar zijn in die hele winkelstraat, dan hebben we voldoende. Dan hebben we op elke 100, 200 meter hebben een toilet. Als de gemeente, dat vraagt extra schoonmaakkosten van die winkelier. Stel dat die daar een half uurtje in de week extra mee bezig is. Dat kost geld. Wij vragen van de gemeente om die winkelier daarvoor dan schadeloos te stellen. Nou, dan ben je met een paar honderd euro per openbaar toiletje per jaar, ja, ben je klaar. Dat kost de hele gemeente 5.000-6.000 euro aan voorziening. Dan heb je wel een voorziening in Ermelo, waar iedereen oud en jong en mensen met nierklachten en mensen met maagklachten enzovoort die naar de wc moeten, die hebben dan binnen de 200 meter hebben die een wc tot hun beschikking. Dat zo'n concreet plan zijn wij de komende maanden aan het uitwerken en daar gaan we mee de boer op. En daar gaan we zeker mee naar de coalitie en naar de gemeenteraad en andere partijen om dit mogelijk te maken. Het is dit soort oplossingen. Je kunt ook denken van wij bouwen een openbaar toilet. Daar hebben we eerder aan zitten denken de afgelopen jaren. Dat kost tienduizenden euro's. Nou, zo'n oplossing is dit en ik ben ervan overtuigd dat er best een aantal winkeliers zijn die hun toilet daarvoor beschikbaar
0: ja,
2: willen stellen.
0: Ja, een openbaar toilet bouwen, daar heb je de 1.
2: Precies.
0: Hoeveel heb je er dan nodig?
2: Je hebt er gewoon meer nodig.
0: Ja, tuurlijk.
2: Nou, die Maag-Darm-Leverfonds heeft een onderzoek gedaan, een half jaar geleden, in alle gemeenten in Nederland. De hoogste score was Amersfoort. 5,9. Weet je wat Ermelo scoorde? 2,4. Putten, 2,5. Harderwijk, 2,5. Het is een gigantisch probleem. Ja, en het is heel simpel op te lossen.
0: Ja, dat lijkt mij ook. Maar ik kan me voorstellen dat er wat gemoppen komt. Maar als daar een compensatie tegenover staat, dan.
2: Ja, een paar honderd euro per jaar. Ja. Gewoon als bijdrage vanuit de gemeente. En we zorgen dat op al die winkels waar dat kan, dat daar een sticker op de deur zit met WC oké. Dan weet je ook als, ja, dan weet je ook als centrumbezoeker van WC oké. Hier kan ik naar het toilet als ik het nodig heb.
0: Misschien werkt het dan hetzelfde als met de openstelling, de winkelopenstelling. Dat je zegt, ja maar wacht even, zij krijgen veel meer zeikers over de vloer, zeg maar. Die kopen ook nog wat.
2: Ja.
0: Laten wij hem ook maar wc oké maken. Dan,
2: precies.
0: Dan zijn we allemaal gelijk aan elkaar.
2: Exact.
0: Och, dan zou iedereen hartstikke blij zijn. Happy!

0: Ja, het zal het zijn, hè. Heb je allemaal een passende woning, allemaal om de zoveel meter een toilet. Ja, dan gaat het met Ermelo een goede kant. Zou op zich ook wel eens mooi zijn dat Ermelo op een andere manier in het nieuws kwam met iets wat landelijk nog niet vertoond is. Hè, dan altijd maar die varkens of eenden toestanden en zo. Hebben jullie alles gezegd wat jullie zeggen willen? Of zijn er nog dingen die nog genoemd moeten worden?
1: Nou, we hebben wel heel veel gezegd. Ik denk dat we blij mogen zijn dat we in Ermelo wonen. En ik denk ook dat we blij mogen zijn dat deze drie organisaties de handen ineen slaan. En complimenten aan Hans die het initiatief daarvoor genomen heeft. Samenwerken, dat brengt ons gewoon verder.
0: Ja.
1: Ermelo is een fantastisch dorp om te wonen. Het is een enorme gemeenschapszin. Enorm aantal mensen die vrijwilligerswerk verrichten en die naar elkaar omzien. En dat is van jong tot oud. Dat is van alle leeftijden. En in die zin denk ik dat de politiek ook een uitdaging heeft om dat te koesteren en dat mogelijk te maken. Dus een van de dingen waar de politiek aan moet denken is om het aantal regeltjes voor evenementen en voor allerlei activiteiten die we organiseren in Ermelo een beetje simpeler te maken. Op de dorpse maat af te stemmen. En niet het oor laten hangen aan wat er in Amsterdam gebeurt of in Den Haag. Want we wonen in Ermelo of in Putten. En dat zijn heel andere omstandigheden en veel minder bedreigend. Dus maak de regels en stem die af op de dorpse maat van Ermelo. Dat is een handreiking die we vanuit de jongerenorganisatie en vanuit de Judas Belangenorganisatie en vanuit de ouderenorganisatie willen doen. Aan de politiek en aan de gemeente.
0: Nou, er komt een verzoekje binnen van Groenteam Cerelo in Ermelo. En die vragen een plaatje aan als je alles weet. En de coalitie kan zich daar niet meer achter verschuilen dat ze het niet allemaal wisten. Want jullie zorgen dat het allemaal bij hen terechtkomt.
1: Zeker weten.
0: Heel veel succes met de plannen. En ik hoop daar nog wat over te horen van. Weet je nog van die wc'en? Man, we hebben er nu te veel, joh.
1: Ja.
0: Of zoiets.
1: Op het moment dat het gelukt is, kom ik terug, Bas.
0: Ja, dan horen we het vanzelf. We gaan luisteren naar het verzoekje en jullie heel veel succes.
2: Dankjewel. Bedankt voor de gelegenheid.

0: Veluwe FM.
1: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Een kleine meerderheid van de Nederlanders wil graag verduurzamen, maar bij een groot gedeelte komt het daar niet van, blijkt uit de monitor Duurzaam Leven van Kenniscentrum Milieu Centraal. Volgens de onderzoekers is het geen onwil.
4: Natuurlijk de grote investering die gepaard gaat met bijvoorbeeld een warmtepomp of met isolatie mensen kan tegenhouden. Dat voor iedereen dat eigenlijk de nummer één belemmering is. Ook al kun je het dus betalen, dan zit dat toch vaak dwars.
3: Van de ondervraagden geeft 51% aan graag te willen verduurzamen, maar net iets minder dan de helft van hen doet dat vervolgens ook. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De brand in het datacentrum in Almere heeft ook nu nog gevolgen. Zo kunnen op een mbo-school in Hogeveen geen examens worden afgenomen. De wifi ligt er nog steeds uit. Studenten gaan vandaag naar een andere locatie in Emmen, zegt de school.
5: Studenten die uit de omgeving van de Hogeveen komen, die kunnen hier op school komen. Die nemen plaats in een bus, die brengt ze naar de examenlocatie. En dat doen we vooral om er ook voor te zorgen dat de studenten geen studievertraging oplopen.
3: De school verwacht dat de problemen met de wifi morgen zijn opgelost. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel de rijden op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Strand Nulde en Knooppunt Hoevelaken. 20 minuten, de linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, wel leuk. Althans, wel leuk weg geweest, maar ook heel vaak een beetje toevallig niet bewust weggebleven op de dinsdag, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, nee, dat kan. Maar nee, het kon ook zijn dat je ziek was geweest of weet ik veel wat.
0: Nee, dat gelukkig niet. Nee.
1: Nou, mooi. Nee. En wat heb je voor moois in de aanbieding?
0: Ik heb een aantal, ik heb al even bekeken wat er allemaal te doen is deze week in Nijkerk. En ik kan alvast verklappen dat het behoorlijk wat creatieve activiteiten zijn. Dat zijn nu eigenlijk superleuk. Zo kun je, as we speak, nog aanhaken op bij een schrijfcafé. Maar dit is wel leuk om te weten, voor ook de toekomstige keren. Elke tweede dinsdagochtend van de maand is er een schrijfochtend in Nijkerk. Die is georganiseerd door schrijver en schrijfcoach Wesley Verbeek. En dan wordt hij ook heel erg benadrukt. Het is geen cursus, maar een moment om 2 uur lang te schrijven, te ontdekken en te spelen met woorden. Dan onder begeleiding van de schrijfcoach kan je dan, krijg je laagdrempelige opdrachten waarbij het niet gaat om goed of fout, maar om nieuwsgierigheid en plezier van schrijven. Voor €15 schuif je aan elke tweede dinsdag van de maand bij Streams Prink 42 van 10:00 tot 12:00. Dan kun je ook, als je liever niet in woorden denkt, maar in beeld, dan kun je bij de Stoutenburg in Hoevelaken meedoen aan de workshop smartphone fotografie. Want inmiddels hebben we ook wel de goedkopere budgettelefoons, hartstikke goede camera's. Je moet alleen maar weten hoe je ermee om moet gaan. Dus vind je het leuk om foto's te maken met je telefoon? En we bijvoorbeeld meer ontdekken over hoe je die mooie beelden kunt maken, dan is het een mooie kans voor jou. In 3 lessen krijg je handige tips en technieken die je helpen om je telefoon te gebruiken als een echte camera. En dan ga je dus ook meteen toepassen in de praktijk. Nou, en dan is het misschien wel voor de hand liggend dat je dan je eigen mobiele telefoon meeneemt, ook goed opgeladen. En dit vindt plaats dus vanavond van 7:30 tot 8:00 is gratis, want het is namelijk een initiatief en samenwerking tussen Cultuur en Creatief, Gemeente Nijkerk, Jongerencentrum Chill Out Nijkerk en Sigma Hoevelaken. Nou, hoe leuk is dat? Ook deze dinsdag, maar dan in Nijkerk en dan in het Creativiteitscentrum De Brink aan de Havenstraat, een workshop van lege plank tot schilderij. Ook weer een initiatief door de partijen die ik net noemde. Die komen samen onder de noemer Meedoen door Kunst. En ze organiseren een workshop van lege plank tot schilderij in samenwerking met De Brink. Onder leiding van Dieke Buiting leer je hout branden en schilderen op hout. En je werkt in 4 avonden toe naar een uniek eindwerkstuk voor in huis. Nou, het is een combinatie dus van houtbranden en schilderen. Dat zie je niet vaak voorbij komen. Dus dat is een mooi moment creatief bezig te zijn deze maand. En misschien een nieuw stuk voor aan de muur te maken voor in de woonkamer. Ben je liever niet creatief bezig? Hou je liever van achterover zitten en een leuk filmpje kijken? Er is ook weer een bioscoopavond in het theater. Namelijk de film, de Zuid-Koreaanse film, geloof ik, Past Lives. Leeftijd advies 12+. En verhaal. De kinderen Nora en Hae-sung zijn hechte vrienden die uit elkaar worden gedreven wanneer Nora's gezin Zuid-Korea voor Canada verruilt. 12 jaar later heeft Nora in New York haar studie voor toneelschrijver aangevat en bemerkt ze dat haar jeugdvriend online naar haar op zoek is. Online pikken ze dan de draad van hun vriendschap weer op, maar op een fysieke hereniging is het weer een decennium wachten. Nou, dit klinkt wel een beetje als een wat een soort slow burn, noemen we dat hier in het boekvak. Mooie romantische ontwikkelingen. Fijn. Woensdag 13 mei, morgen dus, van 7:30 en de film duurt ongeveer tot 10:00. Kaartjes zijn te koop voor €11,50. Gaat dat zien. En dan, deze zaterdag, waar we afgelopen zaterdag het evenement Spot On en Vief Hoevelaken hadden, hebben we deze zaterdag weer

0: een evenement in Hoevelaken, namelijk de Urban Middag. Dit is zo'n Urban Middag die is vaker, heeft vaker plaatsgevonden in Nijkerk. Wordt altijd druk bezocht met halfpipes en een pump track. Maar ook een graffiti workshop en een DJ die dan draait. Deelname is gratis. Heb je zin in een middag voor actie, creativiteit en coole vibes, dan wil je dit echt niet missen. Sportpark De Slag in Hoevelaken verandert op zaterdag 16 mei in een bruisende urban playground. Van 12 tot half 4 kun je aanhaken en zien wat er allemaal aan urban activiteiten te doen zijn. En erg leuk voor de kids. Dan hebben we ook voor deze zaterdag, volgens mij heb ik dit al vaker genoemd, maar het evenement Coffee Connect bij Streamspring 42. Zoals ik al zei, dit is al een herhalend evenement. Of je nu nieuw bent in de omgeving Nijkerk, je netwerk wil uitbreiden of gewoon zin hebt in een goed gesprek, bij Coffee Connect ben je welkom. We zorgen voor een fijne setting en soms een verrassende vraag of thema om het gesprek op gang te brengen. Nou, voor €5 krijg je het eerste kopje koffie of thee met iets lekkers gratis. Alles wat erna volgt is voor eigen rekening, maar vooral voor eigen gezelligheid. Ook weer deze zaterdag. Je kan het zelfs combineren met de Urban Middag, want het vindt plaats van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's ochtends. En de Urban Middag is dan vervolgens vanaf 12 uur 's middags. Dus een leuke combinatie. Voor alle stoomgemaalfans, deze zaterdag staat het stoomgemaal Hertog Reinoud weer onder stoom. Als ik voor mezelf mag spreken, ontzettend leuke activiteit. Vooral omdat de vrijwilligers daar heel erg dankbaar zijn en enthousiast. En met alle liefde alles vertellen over hoe het stoomgemaal werkt. Ooit stond Nijkerk onder water, nu niet meer, dankzij een elektrisch gemaal. Maar daarvoor werd de polder drooggelegd door een stoomgemaal. Erg bijzonder gebouw, leuk evenement. Omringd ook door een beschermd natuurgebied, een mooie polder. Dat ook een bekende plek is voor vogelaars, minder bekende vogels te zien, minder vaak geziene vogels. En bovenal gewoon een mooie, fijne omgeving. Je kunt, als je heel goed kijkt, in de verte ook een stukje van Nijkerk zien. Heel leuk. Toegang is gratis voor kinderen, voor volwassenen €4. Maar dat gaat allemaal naar de, eigenlijk als vrijwillige bijdrage, naar de vrijwilligers en het onderhoud van het stoomgemaal. En dan heb ik alweer de weekendactiviteiten gehad, want dan heb ik alleen nog een maandagactiviteit in de aanbieding in Bibliotheek Nijkerk. Ook weer een vaker terugkomend, volgens mij bijna wekelijks evenement. De peuterochtend op maandag van 10 tot 11 uur 's ochtends. Peuters in ieder geval, kunnen dan spelen met speelgoed van de speelotheek Pinocchio. En ze worden rond 10:30 voorgelezen. Maar deze peuterochtend is bijzonder, want dan ga je nog een beetje laat, maar in ieder geval, beter laat dan nooit, een moederdag knutselcadeautje maken. Ook oma's en opa's zijn met hun kleinkinderen van harte welkom. Altijd weer een heel leuk, rustgevend, gezellig uurtje voor je kindje en voor jezelf, want voor jou is ook wat koffie en thee beschikbaar. En dat was hem, denk ik, alweer.
1: Nou, dat is een mooi uitgebreid pakket.
0: Mooi, hè?
1: Ja. Ik hoop dat dit pakket net zo uitgebreid is voor jou. Het zijn er maar 3, maar Fiche Z met So Long. Of Falco, Rock Me Amadeus. Of ja. Cheap Trick met Surrender.
0: Doe maar Surrender, alsjeblieft.
1: Surrender gaan we die doen en dan wens ik jou een hele fijne week.
0: Ja, een hele fijne week.
1: Oké. Okay.

Wrong Side of Heaven, Right Side of Hell. En dan hebben we het over Five Finger Death Punch. VVOG heeft een verdiende zegen geboekt en staat daarmee volgens mij veilig. Met 1-2 werd er gewonnen van HSV Zuidvogels. Dan een woning in Harderwijk vol rook door een pannetje op het vuur. Aan de JP Heijelaan in Harderwijk is maandagavond rond 22:50 een woning vol rook om te staan door een pannetje op het vuur. De bewoners waren op het moment van het incident niet thuis. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en trof ook met rook gevulde woning aan. Brandweerlieden hebben het pannetje naar buiten gebracht en de woning volgens geventileerd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Als de mensen gaan weg, staat gas gewoon aan. Ja, dat is opletten geblazen. En dan Wim Cederel treedt terug bij Harderwijkse Energiecoöperatie Endura. Hij gaat wat anders doen, denk ik. Hij kreeg een symbolisch aandenken. Nou, veel succes in je verdere activiteiten en toekomst. En dan 5 Harderwijkse partijen stellen vragen over de voormalige synagoge. Ja, in de Raad van Harderwijk zijn 5 partijen. De gemeente viel uiteindelijk buiten de boot. En inmiddels, ze hadden namelijk meegedongen naar de aankoop van de voormalige synagoge. Maar het is verkocht aan een andere partij. En er zit inmiddels een denksportcentrum. Vragen zijn namens CDA, namens Pro Harderwijk, ChristenUnie Harderwijk Anders en D66 gesteld. Nou, er zullen daar wel antwoorden op komen, maar ja, er verandert waarschijnlijk niks. En dan hadden we vorige week poging 34 hier in de studio. En die deden mee aan de doorbraak, maar helaas hebben ze niet gewonnen. Turmeric wint de finale van de bandwedstrijd. Er waren 4 bands. En eens even kijken, Woede, poging 34... Brand Collective en Turmeric. En die Turmeric hebben gewonnen. Gefeliciteerd. Flapstaat. Dan gaan wij verder met het volgende nummer.

Ja, dat was een Amadeus. En dan de Bibliotheek Noordwest-Veluwe vierde mijlpaal. Bijna alle kinderen in Harderwijk zijn lid van de bibliotheek. Nou, dat is een mooi gegeven. Zwartwit 63 komt vroeger achterstand te boven tegen Voorthuizens opponent. Hier de verlieste regio derby van de oude club Kamphuis. Dus voor het hele wedstrijdverslag van beide wedstrijden, harderwijkercourant.nl. Harderwijkercourant.nl. VVOG is na de zege op Zuidvogels officieel veilig. Ja, dus dat had ik net al gezegd, maar nu weten we het helemaal zeker. En Dindoa heeft gewonnen van de koploper Noorderveld uit Roden. Ook gefeliciteerd. Sophie van Tien uit Harderwijk droomt van het NK. Want zij doet dan synchroon zwemmen. En ze had het bij de Olympische Spelen gezien. Toen dacht ze, oh, dat wil ik ook, kunstjes in het water. Nou, ze droomt ervan. Heel veel succes en nog dat je dromen mogen uitkomen. En dan de midfondvlucht eindigt in een succes voor H. Bos. Een gelukje laat de concurrentie ver achter zich. En dan hebben we het over de Duivenvereniging. Ja, net kwam Five Fingers Death Punch voorbij. En dat heeft iemand op een idee gebracht, want ze hebben ook een cover van House of the Rising Sun.

Fleming toen hij nog in het Engels zong. Begin van zijn carrière was dat. Heeft hij een heel album gemaakt met Engelstalige muziek. Tegenwoordig is het alleen maar Nederlandstalig. Dus...

0: Veluwe FM.
1: Hemelteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd komen de Britse premier Starmer en zijn minister samen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zal PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. 7 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
6: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Hemelteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
7: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
8: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
9: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
7: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom terug in het laatste uur van de Wereld Wordt Wakker op deze, wat is het, 12e mei? Ja, 12e mei, ja. Morgen is de 13e. Woensdag de 13e, het is vandaag 12 mei en het vijfde uur is geopend. We gaan nog even wat laatste nieuwtjes doen en dan, komt het wel goed, denk ik zo. Eens even kijken. De tweede plaats van Sparta Ermelo bij regionale teamfinale turnen. En dat was afgelopen weekend in Hengelo. Tweede plaats behaald. Het team bestond uit Nova Breeman, Amy Tielsch, Britt de Mots en Fleur Eilanden. Van hartstikke hard gefeliciteerd allemaal. En dan EFC haalt uit in een duel met Oene en houdt zich zicht op de periodetitel. Nou, EFC, de hoop van Ermelo, zeg maar. En dan hebben we vrijwilligersmarkt bij de Kano5W. Heeft veel bezoekers getrokken. Met een klein beetje tijd en aandacht kan iedereen iemand helpen. Ja, dat is voor iedereen wel tegenwoordig wel vrijwilligerswerk doen. Maar de vrijblijvendheid of het structurele is er een beetje af. En dat is jammer. Maar niet anders. Maar het is niet anders. Dan gaan wij naar

Zo, dat was hem, de Flowerpot Man met Let's Go to San Francisco. En zo uit mijn geheugen, volgens mij heeft Trace morgen ook de Flowerpot Man op hun lijst staan. Met een ander nummer, dat wel. Maar nou, zo valt het dan toch weer mooi samen.

Ja, misschien is het ook wel fietsje Z. Ja, wie A zegt, moet ook Z zeggen. Natuurlijk. Dat was hem So Long. En daarmee is het laatste half uur aangebroken. Sterker nog, iets minder. Maar ja, ik bereken het altijd fout op een of andere manier. Komt nooit uit of die nummers zijn net weer niet lang genoeg. Ik ga nu eens even kijken of ik het wel passend ga krijgen.

Ja, go your own way en dan hebben we het over Fleetwood Mac. Hebben ze uiteindelijk ook gedaan, hè? Eens even kijken. Het is 11:55. Freddie Mercury, die ging ook zijn eigen weg.

Ja, en daarmee komen we bij een Nederlands product aan. Het is een beetje goochelen, een beetje hocus pocus.

Ja, en dat waren ze dan, de mannen van Focus, met hun nummer Hocus Pocus. En dat brengt ons dan, ja, Focus. Ja, volgens mij zaten die in Amsterdam. Maar we gaan nu naar Nijmegen. Nee, naar Nijmegen.

Ja, doe geen gekke dingen. Wees lief voor elkaar. Laat Filou hem aanstaan, dan komen we elkaar vanzelf weer tegen. In mijn geval is dat morgen vroeg. En dan is het woensdag, dan haken we de week doormidden. Ja, ik zeg we, want Therese is er morgen ook weer bij. Dus dan is het weer als langer dan 4 weken geleden. Nou, doei dan maar, hè, tot morgen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgt toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 80 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel, dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is onbekend. Dan het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

goedkoper wilt tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.
1: This one right here is for the dropout of schoolers, the future cougars, the Mary Jane abusers.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De VVD in Ermelo maakt zich zorgen over de verkeersdrukte tijdens de afsluiting van de N302 van 1 juni tot en met 31 juli dit jaar tussen de Leuvenumseweg en Harderwijk. Volgens de fractie kan de afsluiting leiden tot extra sluipverkeer via onder meer de Harderwijkerweg, de Leuvenumseweg en de Jacob Catslaan. Ook wordt gewezen op bestaande drukte bij de rotonde Het Weitje. De VVD vraagt het college welke maatregelen worden genomen om de doorstroming te verbeteren en sluipverkeer te voorkomen, bijvoorbeeld via verkeersregelaars of tijdelijke afsluitingen. De gemeente Nunspeet kijkt naar de uitkomsten van een pilot in Putten waarbij Omnia Wonen onderzoekt of meerdere statushouders gezamenlijk in één woning kunnen worden gehuisvest. De proef in Putten moet inzicht geven in de haalbaarheid van deze aanpak bij de huisvesting van statushouders. Nunspeet zegt de resultaten te willen gebruiken om te bepalen of een vergelijkbare werkwijze kan worden ingevoerd. En tot slot, tijdens de Classic Demo Rally in Horst heeft zaterdagmiddag een ongeval plaatsgevonden waarbij meerdere motorrijders betrokken raakten. Het incident gebeurde rond 3 uur 's middags en leidde tot een tijdelijke stillegging van het evenement. Volgens de organisatie ontstond het ongeval nadat een deelnemer onverwacht afsloeg richting het rennerskwartier. Achterop komende coureurs moesten uitwijken, waarna meerdere motoren ten val kwamen. Daarbij raakte ook een deel van het publiek betrokken. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. 1 gewonde is overgebracht naar het ziekenhuis. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Het bedrijf zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later, omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. Dan het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. En ook morgen buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
5: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
4: Welkom in de Rock Basement.
6: Leuk dat je erbij bent vanmiddag hier in de Rock Basement op Veluwe FM. Zet jezelf wel even op pauze en geniet de komende 3 uur van lekkere rockmuziek.

0: Twee stemmen.
1: Eén kelder.
0: Dit is de Rock Basement.
2: Ja, die twee stemmen, dat is vandaag maar even één stem. Want Marion die is er heel even tussenuit. Dus jullie moeten het vandaag met mij doen. En daarom gaan we lekker snel door met Nickelback Photograph.

Ja, heerlijk nummer van Nickelback. Photograph hoorde je hier op Veluwe FM in de Rock Basement, waar ik vandaag even alleen zit, omdat onze Marion er niet is, maar volgende week is ze er weer. Ik heb heerlijke muziek meegenomen, dus de komende 3 uur kom je echt wel aan je trekken. Maar heb je nou een plaat waarvan je zegt, die wil ik eigenlijk wel horen, op rockgebied natuurlijk? Stuur me dan even een appje op 06-8309-8309 en dan kom je rechtstreeks de studio in. Dus ik ga je ook nog live antwoorden. Hoe mooi wil je het hebben? Hey, ja, ik zei het al, hè, de komende 3 uur lekkere rockmuziek, lekkere muziek, lekkere verhalen. Zo heb ik het volgende nummer wel klaarstaan, die eigenlijk gaat over gevechten die je niet afspeelt in de spotlight, je persoonlijke gevechten. Want een paar weken geleden hadden we in de studio een gast die vertelde dat zijn muziek zo lekker helend kan zijn. En daar past dit nummer eigenlijk perfect bij, dit nummer van Journey.

0: Wat is er vandaag allemaal in de show?
1: Ja, wat is er vandaag allemaal in de show? Als je net inschakelt, dan hoor je nu voor het eerst dat Marion er vandaag niet is. En dat je het echt even met mij alleen moet doen. Maar dat is de laatste keer dat ik het zeg hoor. Want nu weten jullie het. Mocht je een verzoekje hebben, dan kun je mij rechtstreeks even appen in de studio op 06 83 09 83 09. En ja, omdat zij er dus niet is, maar ik weet dat zij dit wel een hele lekkere plaat vindt, had ik bedacht om dit nummer van Vitesse

Ja, je hoorde de New Radicals met You Get What You Give. Dat is zo'n plaat die meteen lekker in je hoofd blijft wonen voor de rest van de dag. Maar wat maakt het uit, joh? Hey, ja, het volgende nummer die herken je volgens mij al meteen als ik hem aanzet. Om de eerste twee tonen, dan krijg je ook echt spontaan zin in de zomer. Ja,

Ja, thanks Kids Rock. En ja, jullie weten eigenlijk wel dat wij in dit programma heel graag doen dan 1-2'tjes. Dan draaien we gewoon van dezelfde groep 2 nummers achter elkaar. Heerlijk vinden we dat. En dat ga ik nu ook doen. Green Day. Ik ga Good Riddance draaien en When I Come Around. Maar ja, ik heb ook nog wel veel meer leuke dingen te vertellen. En dat ga ik nu doen.

Ja, het is inmiddels 13:15 geworden. Pak lekker een kop koffie erbij en blijf luisteren naar je favoriete rockstation hier op Veluwe FM. Bij de Rock Basement natuurlijk. Vandaag alleen even met mij, met Saskia. Maar dat mag de pret niet drukken. We gaan lekker kletsen. Ik ga zo even kijken of er nog wat nieuws is. Ik zag iets binnenkomen over Memphis Depay, die er waarschijnlijk toch bij is. Nou, dat wil je natuurlijk weten. Je wil weten hoe warm het is buiten. Ik ga het allemaal voor je opzoeken. Maar ik ga nog eens even wat anders doen. Want we maken het nog even een stukje mooier. We beginnen met Breakfast at Tiffany's. En waarom heb ik dat nummer nou uitgekozen? Dat nummer is speciaal voor Robin en Rebecca, die vandaag 2 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd. En er zit een heel mooi verhaal achter dat Tiffany's. Maar ja, als je dat wil weten, dan moet je maar even een berichtje sturen in de studio op 06 8309 8309. Deze is voor jullie.

Breakfast at Tiffany's voor Robin en Rebecca. Hey, je zal het niet geloven, maar ze is nog steeds in de studio, Alanis. Ze heeft het enorm naar je zin hier op Veluwe FM. En wie niet? Ik zit hier ook heerlijk. En ik zie dat het buiten weer begint te regenen. Dus wat kun je nou beter zitten dan lekker thuis en dan luisteren naar de Rock Basement op Veluwe FM. Hey, ja, ik heb klaarstaan Ironic van Alanis. En dat is van het album Jagged Little Pill uit 1995. Dat album werd toen een hartstikke groot succes, want die staat vol met die klassiekers. You Oughta Know, ken je ook vast nog wel, Hand in My Pocket, and You Learn. Maar ik heb voor jou klaarstaan Ironic.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica. De slimme huisautomatisering.
2: Heemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
3: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. De boete komt van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. De Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de 5e bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. De Japanse snackfabrikant Kelby gaat vanwege een tekort aan gekleurde inkt populaire chips verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het moeilijk om aan grondstoffen te komen voor kleuren. Japan wil niet uitwijken naar China om dit tekort op te vangen. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt die onderscheiding van zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. Dan het weer, wolken, wat zon en een enkele bui en 11 tot 14 graden. Vanaf vanavond veel meer buien. Morgen regen, mogelijk met onweer, ook wat zon en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk zorgt voor een flinke vertraging op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken kun je rekenen op zo'n 40 minuten extra reistijd. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
10: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
11: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
10: Welkom in de Rock Basement.
12: Ja, wat superleuk dat je luistert naar het tweede uur alweer van de Rock Basement hier op Veluwe FM. En wees gerust, het is niet het laatste uur. Je hoort me hierna nog een uur. Dus we gaan eerst eventjes met dit middelstuk beginnen. En ik had een hele lekkere plaat klaarstaan. Ik weet niet of je hem nog kent. Ik ken hem vooral van de film Cars. Daar heb ik echt uren naar gekeken met mijn kinderen. Echt geweldig. En vooral dan die muziek van Tom Cochran. Life is a Highway. Echt geweldig.

0: Maar wij verbazen ons er altijd over hoe dat nou eigenlijk komt als één van ons alleen is. Dat er dan veel minder geluid te horen is op de app. Terwijl we toch een hele grote groep vaste luisteraars hebben. Dus ik zou zeggen, joh, stuur me gewoon een berichtje. 06-8309-8309. Je mag me persoonlijk iets vragen. Je mag een leuk nummer aanvragen die ik ga draaien. Moet natuurlijk wel een beetje rock zijn. En dat is het eigenlijk. Je hoeft ook niet bang te zijn. Ik spring niet door je radio. Dat zou je wel willen, maar dat doe ik lekker niet. En zou zeggen, joh, laat je even horen.
1: Hey Sas, wat voor plaat komt er uit je houten kist vandaag?
0: Nou, dat schatje staat ook weer te trappelen aan de deur. Mijn lieve Leonard, die deze heerlijke, heerlijke tune voor mij heeft gemaakt. Ik dacht, dan kun je maar één ding doen. Dan kun je hier naartoe komen met je kistje. En dan neem je de Blessed Juniors of Soul mee. En dan draai ik voor Leonard speciaal. Hey Leonardo, she likes me for me.
2: She don't care about my car. And she don't care about my money. And that's real good, 'cause I don't got a lot to spend.

Nou, ik denk misschien dat het een grap is, Leonard, maar het is echt zo. I like you for you. Niets voor je auto of wat dan ook. Je zingt over dat ik misschien wel op Cindy Crawford lijkt, dat je daarom... Maar goed, dat is natuurlijk allemaal niet waar, want daar lijk ik allemaal helemaal niet op. Want je luistert naar Saskia hier op Veluwe FM. Deze dinsdag tussen 1 en 4 te beluisteren. En dat niet alleen. Je gaat ook luisteren naar Third Eye Blind, Semi-Charmed Live.

Ja, all the small things hoorde je. En ik kreeg ook wat binnen op mijn brievenbusje. Ik heb de schilders in Ermelo op mijn brievenbusje. En die hadden eigenlijk een klein wensenlijstje van Pearl Jam.

Ja, het was een beetje een korte versie, Schilder. Sorry, maar het is het beste wat ik kon vinden. Hey, ik ga gelijk door met Matchbox 20 met If You're Gone.

En zo is het. Alleen het is niet van 1 tot 3, van 1 tot 4. Dus je hebt lekker nog anderhalf uur. We zijn pas op de helft. En ik ga dat lekker doordoen met de Drift Away van Uncle Cracker.

Ja, je hebt hem nog steeds lekker op de Rock Basement staan, hier op Veluwe FM, je favoriete radiostation. En dit is natuurlijk een heel leuk programma, maar er zijn nog veel meer leuke programma's. Als je de tijd hebt en zin hebt en je wilt het weten, dan ga je even naar www.veluwe.fm en dan kun je precies zien op welk uur welk programma is. En het zijn er heel veel. Moet je echt eventjes doen, dat is hartstikke leuk. Ondertussen gaan wij lekker eventjes terug naar de jaren 90. Naar Hootie and the Blowfish met I Go Blind.

0: Wat een heerlijke jaren 90 sound is dit. Maar we zijn er nog niet, want ik krijg net door van Chuck, onze vaste luisteraar, die helaas is verhuisd, dat hij eigenlijk even wat wil zeggen. Ik zeg nou joh, ga je gang.
1: Je hebt geen dokter of psychiater nodig. Dinsdag de Rock Basement, dat heb je nodig. Met Marion en Saskia, tussen 1 en 4 op Veluwe FM.

Jij hoorde natuurlijk Gavin DeGraw met I Don't Want To Be. En ik heb nog veel meer lekkere muziek voor jullie meegenomen. Want neem bijvoorbeeld in 2003, toen brak hij door met dit nummer. I Don't Want To Be. En ik zou zeggen, zet hem lekker hard. Pak er een kop koffie bij. En enjoy.

0: Ja joh, heerlijk nummer toch? Hè, ik bedoel, als ik zo naar buiten kijk, dan denk ik, kun je beter lekker binnen zitten en lekker met de Rock Basement onderuit gezakt, kopje koffie. Misschien heb je al vrij, misschien heb je de hele week wel vrij, want het is natuurlijk helemaal voor de dag en veel mensen moeten dan lekker verplicht een vrije dag nemen. Nou, dat lijkt me niet zo'n heel erg straf. Ja, jullie weten het hè, mijn andere rockstar die is er niet, maar volgende week is ze er wel weer gewoon bij hoor. Geen probleem. Dus ik dacht, weet je, misschien is het wel leuk om daar eventjes een nummer of van op te zetten. En ben ik even snel naar Nickelback gegaan. Die heeft daar een heel mooi nummer over van Rockstar.
1: I'm through with

Nou, de spindokters die schreeuwen altijd graag even uit, dus dat laat ik ze dan ook even lekker doen. Je hoorde dus inderdaad de spindokters. En wat ik nog meer heb meegenomen is Maroon 5. Even terug naar 2002, nog weer een stapje terug. Toen was Maroon 5 eigenlijk nog vooral gewoon een hele rauwe rockband. En dit nummer wat ik heb klaarstaan, dat stond op een doorbraakarm Songs About Jane. En die zette de band echt wereldwijd op de kaart. Hier is Maroon 5 met Harder to Breathe.

gek is, Jet komt er zo doorheen. Het is een beetje een cold hard bitch, want zoiets doe je eigenlijk niet. Maar ja, het gebeurt toch. Tot zometeen, derde uur, Rock Basement hier op Veluwe FM.

0: Laat hem lekker staan op Veluwe FM, hier de Rock Basement. Die hoor je straks nog een uur lang. Veluwe FM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Heemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag op een pro forma zitting. De man van 66 wordt verdacht van het misbruiken van zeker 2 kinderen en het maken en bezitten van kinderporno. De slachtoffers zouden een meisje van 2 en een jongen van 13 zijn. Het onderzoek bleek al dat zeker 9 andere kinderen slachtoffer zijn. B. maakte naaktfoto's van hen en dat onderzoek loopt nog. Ook werd bij de man thuis een babysekspop gevonden. Het bezit daarvan is strafbaar. In Brussel lopen tienduizenden demonstranten mee in een betoging tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Ze vinden dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid en de rekening van de maatregelen bij de gewone burger legt. Zo zegt de vakbond ACV dat mensen langer moeten werken en minder geld overhouden. Het is de 6e demonstratie in een jaar tijd in Brussel. Vanwege het protest zijn belangrijke doorgaande wegen afgesloten. Ook rijden veel trams, bussen en metro's in de stad niet. Werkgeversorganisaties benadrukken dat België hervormingen nodig heeft. DJ Chesto krijgt ruim 14 miljoen euro schadevergoeding vanwege verkeerd fiscaal advies. De Nederlander is volgens het gerechtshof niet goed op de hoogte gebracht door zijn Amerikaanse advocaat, toen hij 14 jaar geleden belasting moest gaan betalen in de VS. Daar woont hij een groot deel van het jaar. Door het verkeerde advies vulde Chesto jarenlang zijn belastingaangifte verkeerd in en dat leverde hem een hogere aanslag en enorme boetes op. Het advocatenkantoor moet nu de extra belasting, de boete en de proceskosten betalen aan de DJ. In de Giro d'Italia is wielrenner Wilco Kelderman afgestapt. Hij heeft te veel last van zijn val van enkele dagen geleden. Dan nog het weer, zon en wolken. Af en toe valt er nog een bui, het is zo'n 13 graden. Vanavond gaat het overal opnieuw flink regenen en morgen begint droog. Later buien, soms met hagel en onweer, bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Flinke vertraging in het midden van het land op de A1. Van Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 3 voertuigen bij betrokken. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is bijna 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: Heemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
7: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk! Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
8: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
9: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
10: Dit is Veluwe FM.
11: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
12: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
13: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
12: Welkom in de Rock Basement.
14: Ken je dat? Ik zeg nou eigenlijk door Veluwe FM.
0: Nou, daar hebt u toch weer hartstikke gelijk in, Chuck. Welkom in het derde uur van de Rock Basement hier op Veluwe FM. Waar ik weer lekkere muziek klaar heb staan voor dit laatste uur. Maar mocht jij zelf nou een nummer in gedachten hebben die je echt heel graag even wilt terughoren, geen probleem. Stuur mij gewoon even een berichtje in de studio naar 06-8309-8309. Je kunt ons natuurlijk ook volgen op Instagram. Dan ga je even naar de Rock Basement Veluwe FM. Klik je op volgen en dan blijf je op de hoogte van de allerlaatste nieuwtjes, ja. En het volgende nummer wat ik heb klaarstaan, hoe toepasselijk, 3 a.m.

Ja, je hoorde natuurlijk Every Teardrop is a Waterfall van Coldplay. Hey, de volgende plaat die ik heb klaarstaan, ja, dat is eigenlijk helemaal een grap. Want die plaat, dat is eigenlijk een verzoek van mijzelf. Want er zitten een hoop mensen te wachten op een flinke regenbui. Zo ook mijn vrienden van de Stadsoogst in Harderwijk. Waar je van die heerlijke groente, fruit en bloemen kunt halen.

Ja joh, hartstikke lekker nummer ook. Afgelopen vrijdag, voor het volgende nummer, mocht ik de muziek verzorgen tijdens een huwelijksceremonie. Normaal doe ik straks zelf achter de desk, maar nu mocht ik de muziek doen. Nou, hartstikke leuk natuurlijk. En na de ceremonie kwam de bruidegom naar me toe en die zei, eigenlijk hadden we hele lekkere rockmuziek willen draaien. Ik zei, nou man, had dat gedaan, want dat kan toch prima? Het moet wel zo gaan zoals je zelf wil. Maar toen ging hij helemaal los en toen zei hij, oh man, wil je We Walk indraaien van Van Halen? Luister maar eens naar de tekst. Heel toepasselijk in hun verhaal.

ik moet zeggen, hij heeft helemaal niks te veel gezegd. Het is echt een fantastisch nummer. En ik krijg inmiddels op mijn box allemaal berichten binnen, wat ik altijd heel erg leuk vind. En deze keer krijg ik ook een bericht binnen van onze Bas. En Bas die moet waarschijnlijk heel hard lachen nu, want ik zit enorm te balen hier in de studio. Ik ben zo enthousiast door alle schermen aan het gaan. Ik zit hier alleen en dan wil jij dat goed doen. En dan heb je van alles klaarstaan en allerlei nieuwe dingen. En wat gebeurt er? Ja hoor, ik rij met mijn stoel tegen de plug van de koptelefoon aan. Ik heb telefoon kapot, dus ik moest ons Bas eventjes een berichtje sturen. En nu krijg ik van hem het verzoek om dan het nummer te draaien van Aha, I Call Your Name. Maar ik dacht, nou ja, zou hij een naam voor me bedacht hebben? Maar dat is natuurlijk allerminst waar, want hij zegt, ik wil het nummer eigenlijk wel graag horen, want het nummer gaat ook over het huwelijk. Dus die ga ik nu voor je aanzetten en vergeet niet te luisteren naar Bas. Iedere werkdag, hè, om 7 uur is hij er al. En dat start dan altijd met een heerlijk nummer. Zet hem maar eens een keertje aan, 's morgens om 7 uur.

Ja, dit is een nummer speciaal voor Pas en natuurlijk voor alle AHA-fans. Ja, we gaan eventjes nog verder terug naar 1971. En ik kan niet anders ontkennen dat het echt een superjaar was. Naar de Engelse rockband The Who. Who? Ja, The Who. Want zij lieten met hun album Who's Next horen hoe veelzijdig rock eigenlijk kon zijn. Maar de versie die ik ga horen, dat is eigenlijk de meer akoestische warme kant van de band. Love Ain't For Keeping. Ik ga hem je laten horen. En daarna ga ik even gauw naar mijn mailbox. Want ik zie dat mijn allerleukste collega mij een berichtje heeft gestuurd. En dat maakt natuurlijk mijn hele middag goed.

0: ik had eigenlijk een heel ander nummer in gedachten. Maar ja, toen ik natuurlijk Marion eventjes op de lijn had, toen dacht ik van ja, dan ga ik even Beautiful Day draaien. Want Marion, eerlijk is eerlijk, met jou is het gewoon echt veel leuker. Maar ik heb ook tegen haar gezegd, blijf nog even luisteren, want ik heb iets bedacht. Nou, ik ga het even laten luisteren, dat vind ik wel leuk om dan straks haar reactie te krijgen.
1: Je luistert naar de Rock Basement op Veulen.
0: Nou, geweldig toch? En dan ook vooral dat Veluwe FM, want daar zitten we natuurlijk. Nou ja, ik hou er maar vertrouwen in. Keep the faith. Bon Jovi. Ik ga even terug naar mijn mailbox, want die ontploft op dit moment.

En terwijl de laatste tonen wegklinken, ga ik die natuurlijk ook weer heel langzaam wegschuiven. Want wat ik nou heb, dat is toch helemaal geweldig. Ik heb een hele club nieuwe luisteraars erbij uit Harderwijk. De jongens van Autoschade Alakar. Wat leuk dat jullie luisteren, joh. En ze doen meteen ook een verzoekje. Nou, ik zeg, dat is lef hebben, daar hou ik van. Maar wat vragen zij nou aan? Welcome to the jungle. Ik denk, ja, waarom? Maar ik snap het natuurlijk. Het is daar natuurlijk een jungle van autodeuren, striping, voorbewerkpapieren, maskeerpapier. Ik begrijp dat wel. Dus ik ga hem voor jullie draaien, jongens. De jongens van Alakar Harderwijk, Welcome to the Jungle, live versie van Guns N' Roses.

0: Tja, de jongens van Alkmaar uit Harderwijk. Jongen, nieuw in de show en dan meteen de live lange versie krijgen. Dan ben je wel speciaal hoor. Hé, het is niet te geloven. Ik had onze Marion niet alleen op de app. Ik had haar net ook even aan de telefoon. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. En ik vertelde haar dat ik wat nieuwe dingen aan het proberen ben. En ik weet dat ze luistert en ik ga hem eventjes laten horen. En dan ben ik ook nieuwsgierig wat jij als luisteraar nou een lekkere tune vindt. En laat het vooral eventjes weten op 06-8309-8309.
1: Hey, Saskia, wat een lekkere muziek zo op de dinsdag. Wat is je volgende plaat?
0: Nou, mooi toch?
2: Je luistert naar de Rock Basement op Veluwe FM.
1: Lekker hoor!
0: Zo! Wie is dat ook alweer? Het is ook weer volgens mij een vaste luisteraar die dit doet. Dat ook weer? Nou, ik weet het eigenlijk niet. Nou, maakt eigenlijk ook niet uit. Laat eventjes weten wat je ervan vindt, man. Vind ik hartstikke leuk. Gewoon eventjes mijn bericht sturen op 06-8309-8309. Dan weet ik dat ik op de goede weg ben. Want ik ben natuurlijk van alles aan het proberen. Maar we gaan door, want het is geen kletsprogramma. Ik ga even lekker door met de Golden Earring.

er is toch niks mooiers dan een vrouw die lacht. Laten we nou eerlijk zijn. Dat weet ik. Dat vinden toch heel veel mannen. Dat weet ik zeker. Hey, ik ga nog even gauw door met de slide van de Google Dolls. Want dat is echt heel vervelend. Maar de drie uur zitten er bijna op.

Ja, helaas. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze editie 334, oftewel 334 van de Rock Basement hier op Veluwe FM. Volgende week ben ik er weer met mijn lieve vriendin Marion, waarmee het altijd leuker is. Ondertussen zou ik zeggen, geniet van je extra vrije dag als je die hebt. En as always, see you on the rocks.

0: حلو أفهم.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat de zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van twee kinderen en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkte bij een kinderdagverblijf in Amsterdam en zou daar een meisje van 2 hebben misbruikt. Ook zou hij 2 jaar geleden een jongen van 13 hebben betast. Het OM zegt dat er nu 6 verdenkingen zijn en dat het mogelijk meer worden. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Veilingsite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken geleden deed GameStop een bod van ruim 55 miljard dollar. Om dat te kunnen betalen moest het 20 miljard dollar lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. De bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim 92 miljoen euro betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dan het weer, zon en wolken en af en toe een bui bij ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Morgen begint droog, later buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Flinke vertraging in het midden van het land op de A1. Van Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 3 voertuigen bij betrokken. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is bijna 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is het nieuws uit de regio.
6: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De 14e editie van de halve marathon van Ermelo vindt plaats op zaterdag 6 juni. Het hardloop-evenement trekt opnieuw veel belangstelling. De 1500 beschikbare startplaatsen waren in korte tijd uitverkocht, net als verleden jaar. Op het programma staan de halve marathon, de 21,1 kilometer, de 5 en 10 kilometer en diverse onderdelen van de Kids Run. Nieuw dit jaar is een Kids Run van 2,2 kilometer voor kinderen vanaf 9 jaar. De start en finish bevinden zich rond het Molenaarsplein. Het Harderwijks Wijnfestival keert dit jaar terug in het Hortuspark in Harderwijk met een vernieuwde editie. Die vindt plaats op 23 en 24 mei. Het evenement vindt plaats in het Pinksterweekend en biedt volgens de organisatie een uitgebreide programma met meer nadruk op beleving, muziek en gastronomie. Volgens berichtgeving van de website wijnpraat.nl is de 3e editie een week vervroegd ten opzichte van eerdere jaren. Door de keuze voor het Pinksterweekend kan het festival langer doorgaan omdat veel bezoekers op maandag vrij zijn. De organisatoren spreken van een logische vervolgstap in de ontwikkeling van het evenement. En tot slot, de gemeente Nunspeet kijkt naar de uitkomsten van een pilot in Putten waarbij Omnia Wonen onderzoekt of meerdere statushouders gezamenlijk in 1 woning kunnen worden gehuisvest. De proef in Putten moet inzicht geven in de haalbaarheid van deze aanpak bij de huisvesting van statushouders. Nunspeet zegt de resultaten te willen gebruiken om te bepalen of een vergelijkbare werkwijze kan worden ingevoerd. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

hier blijven? Oké. Het heeft toch geen enkele zin als je me maar niet ziet als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden,

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Als je het aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet...

0: 飞轮 FM。
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. Daarom wil de EU dat er één website komt. Zo kunnen reizigers in één keer een treinreis boeken met meerdere vervoerders uit verschillende landen. Zo wil de commissie grote ticketsites verplichten om het aanbod van meerdere vervoerders te laten zien. En moeten kleine en nieuwe aanbieders beter zichtbaar worden. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak rond het misbruik bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. B. was tot vorig jaar raadslid van 50PLUS in Almere. En wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten, waaronder een poging tot verkrachting van een meisje van 2. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing, maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Drankjesproducent Stelz gaat reclameposters aanpassen. Daarin worden drankjes met alcohol van het bedrijf aangeprezen als limonade. Het wordt in de campagne Hard Lemonade genoemd, waarbij hard klein is geschreven. Op sociale media is daarover ophef ontstaan. Bij de reclamecodecommissie zijn er 5 klachten over binnengekomen, maar die zijn nog niet in behandeling genomen. Dan het weer. Zonnig en zo goed als droog. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regen. Het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgen meer buien met hagel en onweer. Dan wordt het zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat een lange file tussen Barneveld en Amersfoort. De vertraging is 20 minuten. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen knooppunt Grijshoord en Westervoort 25 minuten oponthoud. A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum. Een drie kwartier vertraging door slecht wegdek. En door de werkzaamheden op de A12 aan de IJsselbrug ook file op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Vanaf het Gelredoom ruim een uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.
9: Ladies and gentlemen, please, Tracy Chapman.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen Baren en Naar de Vesting is de vertraging 40 minuten. Er is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen knooppunt Grijshoort en Westervoort 25 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 3 kwartier vertraging. Daar is de linkerrijstrook dicht. Op de A50 Arnhem-Os bij knooppunt Valburg 1 kwartier. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elst en knooppunt Velperbroek 1 uur vertraging. Dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A12 bij de IJsselbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De fracties van Pro Harderwijk en Progressief Ermelo hebben schriftelijke vragen gesteld aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Harderwijk en Ermelo. Dat gebeurde naar aanleiding van een bericht in de Stentor over het stopzetten van een uitkering door samenwerkingsorganisatie Meer Inzicht. Aanleiding is een zaak waarbij een inwoner van Ermelo werd beschuldigd van fraude, waarna de uitkering werd beëindigd. Volgens de fracties zou de communicatie hierover door de inwoner als kil zijn ervaren en zouden signalen van onschuld onvoldoende zijn onderzocht. Scouting Alexander Groep en Stichting De Basis zijn genomineerd voor het beste idee van het ANWB-fonds. De winnaar ontvangt een bijdrage van €10.000 voor een duurzaam maatschappelijk project. De Ermeloze Scouting Groep wil het bedrag inzetten voor de bouw van een nieuw duurzaam clubgebouw. Het huidige onderkomen is volgens de organisatie aan vervanging toe. Wekelijks maken ruim 150 kinderen en jongeren gebruik van de scoutinglocatie. Stichting De Basis uit Zeewolde wil met het prijzengeld 2 elektrische bakfietsen aanschaffen. De stichting begeleidt jongeren en vrijwilligers bij hergebruikprojecten en wil de fietsen inzetten voor duurzame boodschappen en ophaaldiensten in de gemeente. Stemmen kan tot en met 25 mei via de website anwb.nl/stemopons. De 3 projecten met de meeste stemmen per provincie plaatsen zich voor de eindronde. En tot slot, tijdens de Classic Demo Rally in Horst heeft zaterdagmiddag een ongeval plaatsgevonden waarbij meerdere motorrijders betrokken raakten. Het incident gebeurde rond 3 uur 's middags en leidde tot een tijdelijke stillegging van het evenement. Volgens de organisatie ontstond een ongeval nadat een deelnemer onverwacht afsloeg richting het rennerskwartier. Achterop komende coureurs moesten uitwijken, waarna meerdere motoren ten val kwamen. Daarbij raakte ook een deel van het publiek betrokken. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. 1 gewonde is overgebracht naar het ziekenhuis. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld. Het lijkt erop dat bij die protesten niet alleen omwonenden betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. De Tweede Kamer wil niet dat de hypotheekrenteaftrek automatisch hoger wordt als de inkomstenbelasting volgend jaar stijgt. Regeringspartijen D66 en CDA stemden voor een motie daarover van GroenLinks-PvdA, waardoor die een meerderheid kreeg. Tot ergernis van de derde regeringspartij, de VVD. Die houdt vast aan de afspraak in het regeerakkoord dat er niet aan de aftrek wordt gemorreld. De politie nam vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag, een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Niet normaal, zegt de verantwoordelijke politiefunctionaris Martin Sitalsing. Wapenbezit onder jongeren verdient volgens hem de volle aandacht. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire ergens door geprikt. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Waardoor hij is geprikt is niet bekend. Jette moest daardoor een afspraak op Bonaire afzeggen. Dick Advocaat gaat opnieuw als bondscoach de nationale voetbalploeg van Curaçao leiden, heeft voetbalbond FFK bevestigd. Het was een wens van de spelers en de sponsor. De bond hield eerder vast aan Fred Rutte, die Advocaat verving sinds eind februari. Maar Rutte trok zich gisteren terug. Advocaat wordt komende zomer de oudste WK-bondscoach ooit. Hij is 78. Het weer. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog heel druk in het midden van het land. Onder andere een lange file op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en Naarden. De vertraging is daar een kwartier. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Baren en Naarden-Vesting 3 kwartier vertraging door een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook dicht. Door de werkzaamheden op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens aan de IJsselbrug is daar juist de rechterrijstrook dicht. Vanaf knooppunt Grijshoord kost je dat 25 minuten. Dat levert ook een uur vertraging op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elst en knooppunt Velperbroek. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle centrum 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
1: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de edigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. Asielminister Van den Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. In Loosdrecht is vandaag de eerste groep asielzoekers aangekomen. De autoriteiten zijn voorbereid op eventuele rellen. De Europese Commissie wil dat er één website komt voor het boeken van Europese treinreizen. Daarin moeten alle aanbieders zichtbaar zijn. Nu moeten reizigers nog flink puzzelen om de juiste tickets bij de verschillende aanbieders te vinden. Straks zouden reizigers één ticket moeten krijgen voor de hele reis, waarbij ze ook compensatie krijgen als ze door vertraging een aansluiting missen. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper is volgende maand twee keer geboekt in de Gelredome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire geprikt door een kwal. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Jette moest enkele afspraken op Bonaire afzeggen en ook op Aruba, zijn volgende stop, is zijn programma aangepast. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat nog file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Arnhem en Westervoort is de vertraging 10 minuten. Er wordt gewerkt aan de IJsselbrug en daardoor ook nog een lange file op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Tussen Elden en Westervoort ook een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB Informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Tijdens de Classic Demo Rally in Horst heeft zaterdagmiddag een ongeval plaatsgevonden waarbij meerdere motorrijders betrokken raakten. Het incident gebeurde rond 3:00 middags en leidde tot een tijdelijke stillegging van het evenement. Volgens de organisatie ontstond het ongeval nadat een deelnemer onverwacht afsloeg richting het rennerskwartier. Achterop komende coureurs moesten uitwijken, waarna meerdere motoren ten val kwamen. Daarbij raakte ook een deel van het publiek betrokken. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Eén gewonde is overgebracht naar het ziekenhuis. Scouting Alexander Groep en Stichting De Basis zijn genomineerd voor het beste idee van het ANWB-fonds. De winnaar ontvangt een bijdrage van €10.000 voor een duurzaam maatschappelijk project. De Ermeloze Scouting Groep wil het bedrag inzetten voor de bouw van een nieuw duurzaam clubgebouw. Het huidige onderkomen is volgens de organisatie aan vervanging toe. Wekelijks maken ruim 150 kinderen en jongeren gebruik van de scoutinglocatie. Stichting De Basis uit Zeewolde wil met het prijzengeld 2 elektrische bakfietsen aanschaffen. De stichting begeleidt jongeren en vrijwilligers bij hergebruikprojecten en wil de fietsen inzetten voor duurzame boodschappen en ophaaldiensten in de gemeente. Stemmen kan tot en met 25 mei via de website anwb.nl/stemopons. De 3 projecten met de meeste stemmen per provincie plaatsen zich voor de eindronde. En tot slot, de gemeente Nunspeet kijkt naar de uitkomsten van een pilot in Putten waarbij Omnia Wonen onderzoekt of meerdere statushouders gezamenlijk in 1 woning kunnen worden gehuisvest. De proef in Putten moet inzicht geven in de haalbaarheid van deze aanpak bij de huisvesting van statushouders. Nunspeet zegt de resultaten te willen gebruiken om te bepalen of een vergelijkbare werkwijze kan worden ingevoerd. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen het AZC liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van der Brink.
2: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En dat is alles wat ik erover kan zeggen.
1: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hartelijk welkom bij Machtels Plus. Met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machteld Meijer.

Dit is Martels Plush op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Goed, beter, best is het motto van vandaag. Ook steeds in die volgorde. We begonnen dus met een goed plaatje. For the Good Times. Het werd geschreven door Kris Kristofferson, die ook verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld Help Me Make It Through the Night, Jody and the Kid, Me and Bobby McGee en heel veel andere nummers. Uit de vele honderden versies kozen we die van Loretta Lynn uit 1970. The Crickets was de begeleidingsgroep van Buddy Holly. Na zijn overlijden gingen zij verder. Ze brachten veel platen uit, waaronder het album Something Old, Something New, Something Blue, Something Else in 1961. Een van de nummers die ook op single werden uitgebracht was He's Old Enough to Know Better en werd een kleine hit in de VS en Australië. Het werd geschreven door Jerry Ellison, een van de bandleden.

Een van de aardige nummers die de Belgische zanger Robert Cogois aan het vinyl toevertrouwde, was Je serai mieux chez moi, een cover van Detroit City dat bekend werd door Bobby Bear. Rond 1962 was Johnny Tillotson een van die leuke Amerikaanse zangers die veel succes hadden. Je hoort zijn versie van Take Good Care of Her. Het komt van zijn album It Keeps Right On A Hurting.

0: Na goed kwam weer beter in de vorm van I'm Getting Better van Jim Reeves. Hij schreef het zelf en het kwam uit in 1960. Het bereikte de derde plaats in de Amerikaanse country charts. In Nederland was de bekendste versie van Rock'n'Roll I Gave You All the Best Years of My Life die van The Cats. In de Verenigde Staten had Mac Davis er het meeste succes mee, met een 15e plaats in de Billboard. Deze zanger uit Texas schreef ook een aantal nummers voor Elvis Presley, zoals In the Ghetto en Don't Cry Daddy.
1: Oh, I can still remember when I bought my first guitar. Remember

thing that ever happened to me. You're the best thing

zou dit niet hebben herkend als een country-nummer, maar toch kwam het op nummer 1 in de country charts in Amerika in 1973. De zanger was wel een heel bekende country-zanger, namelijk Ray Price. Een jaar later werd You're the Best Thing That Ever Happened to Me ook een succes voor Gladys Knight and the Pips, maar dan in een rhythm and blues jasje. Het Kinks-liedje A Well-Respected Man werd in het Frans gecoverd door Petula Clark met als titel Un jeune homme bien.

I'm a Better Man for Having Loved You was in 1969 een redelijk succes voor Engelbert Humperdinck in veel Engelstalige landen. Maar niet zo'n groot succes als voorganger The Way It Used To Be en opvolger Winter World of Love. Uit mijn heel prille jeugd herinner ik me dit liedje van Benny Vreden in de rol van Barend Bluff. Hij beschrijft perfect de rol die de politie in onze ogen had in de jaren 50. Maar wat is er nu nog over van activiteiten als helpen oversteken en je hond zoeken? Helemaal niets. Net zo min als van de gedachte, de politie is mijn beste kameraad.

gingen van Best weer terug naar Good in deze Goed, Beter, Best aflevering van Machtels Plush op Veluwe FM. Uit 1969 kwam Good Times, Better Times van Cliff Richard. In een recensie in de New Musical Express werd het beschreven als een vrolijke, luchtige en enorm dansbare schijf met een dreunende basdrum, dansende strijkers, orgel, achtergrondkoper en vocale riffs. Wat wil je nog meer? Een van de leden van het folktrio Peter, Paul en Mary was Peter Yarrow. Hij schreef zelf ook nummers en nam die ook solo op. Eén daarvan was Weave Me the Sunshine. Op de vaker genoemde cd-serie 1000 Nadelstichje werd dat Auf ein besseres Leben.

hadden net Cliff, dus nu was Elvis aan de beurt, samen met de Jordanaires. Je hoorde The Girl of My Best Friend, dat in de Britse top 10 terechtkwam in 1960. Het thema verliefd zijn op de vriendin van je vriend kwam ik in heel wat liedjes tegen, met Best Friend in de titel, bij het samenstellen van dit programma. Uit de midden jaren 50 kwam Hot Diggity, dat bekend werd door onder andere Perry Como. Samen met Hans Peters was André van Duin zelf verantwoordelijk voor de tekst van deze Nederlandse cover, getiteld Nooit is het goed.

I Should Have Known Better van de Beatles kwam destijds in 1964 niet uit als single in het Verenigd Koninkrijk. Het werd daar wel als single uitgebracht door een groepje met de naam The Naturals. Ze kwamen uit Essex, werden ook gemanaged door Brian Epstein, hadden verscheidene groepsnamen, slechts één hit, deze dus, en hielden een jaar later alweer op met bestaan. Joe Stafford, die wist het al in 1950. Diamonds are a girl's best friend. Het nummer komt oorspronkelijk uit de Broadway-productie Gentlemen Prefer Blondes. De eerste uitvoering op het toneel was van Carol Channing. Een paar jaar later kwam er een filmversie uit van deze productie, waarin Marilyn Monroe het nummer zong. In 2001 werd het door Nicole Kidman van stal gehaald in Moulin Rouge. Maar hier dus de versie van Joe Stafford, de enige die in de Amerikaanse hitlijsten verscheen.

Met Joe Stafford zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plush van deze week. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machteld en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machteld@veluwefm.nl. We gaan eruit met Anything You Can Do, I Can Do Better uit Annie Get Your Gun door het Dancing and Musical Orchestra. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
2: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontsilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
1: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. 3 weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
3: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd. Het kost de hele avond. Het kost geld. Sportief gezien is het... Het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend. Nee.
1: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog. Later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Hartelijk welkom bij Machtels Plus. Met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machteld Meijer.

Dit is Machtels Plus op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Vandaag besteden we aandacht aan het componistenduo Jerry Lieber en Mike Stoller, dat uiteraard een plaatsje veroverde in de Songwriters Hall of Fame. Lieber kwam uit Baltimore, Stoller uit New York, en ze ontmoetten elkaar in Los Angeles in 1950. Lieber schreef de teksten, Stoller de muziek. Aanvankelijk schreven ze vooral rhythm en blues nummers, die naar rock neigden. Een voorbeeld daarvan was ons eerste nummer Kansas City. Je hoorde de originele versie uit 1952 van Little Willie Littlefield. Daarvoor schreven ze ook pure bluesnummers, zoals Gloom and Misery All Around. Het werd op de plaat gezet door Roy Hawkins, een blueszanger die oorspronkelijk uit Texas kwam, maar in de jaren 40 ook in Californië neerstreek. Hawkins had wel enkele R&B-hits, maar haalde nooit de gewone Billboard Hot 100.

Hound Dog was ook een van de vroege composities van Lieber en Stoller. In 1952 werd het op de plaat gezet door Big Mama Thornton. Bekender werd het in 1956 door de versie van Elvis Presley. Daarna kwamen er ook covers in andere talen, zoals deze Duitse van Ralph Bendix, getiteld Heute gehe ich nicht nach Hause. De Drifters hebben heel wat nummers van ons schrijversduo op de plaat gezet. Soms schreven ze overigens samen met anderen. Zo bewerkten ze de Barry Mann en Cynthia Weil-compositie On Broadway, speciaal voor de Drifters. Ze veranderden in een nachtelijke sessie vlak voor de opnames een en ander aan de tekst en de muziek. En dat leidde tot een top 10 hit voor de groep uit New York.

In 1957 hadden de Drifters een bescheiden hit met het voor hen geschreven nummer Fools Fall in Love. 20 jaar later kwam deze versie uit van countryzanger Jackie Ward, die het heel aardig deed in de country charts met een top 10 notering. Lieber en Stoller hebben heel wat nummers speciaal geschreven voor Elvis Presley. Hij nam ook andere nummers van hen op, zoals het al genoemde Hound Dog en bijvoorbeeld Girls, Girls, Girls. Dit werd geschreven voor de Coasters, die we straks ook nog tegenkomen. Elvis gebruikte het voor zijn film met dezelfde titel uit 1962.

journey to renew old memories. Got my bag, got my reservation.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze verslaggever van de omroep NH.
2: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bordjes stonden daar in de fik.
1: Vervolgens werd de brandweer tegengehouden. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren, studenten en AOW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Ongeveer 1 minuut extra speeltijd voor een Overijsselse amateurwedstrijd heeft aan de uitslag niets veranderd. De voetballers troffen elkaar vanavond opnieuw om de wedstrijd van 3 weken geleden uit te spelen vanwege een fout die de scheidsrechter daarin maakte. Zonder doelpunten werd er na een dikke minuut weer afgefloten. Het duel tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten. Van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
5: Dit is Veluwe FM.
6: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.
5: Zet je radio hard, want dit is het tweede uur.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dit is Veluwe FM.

Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. Vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen. Ook is een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend weg moeten blijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later bekend maakte. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt nu spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. De burgemeester die opstapte in Terneuzen vanwege een conflict over een AZC wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Erik van Merrienboer vervangt Mark Buys. Hij liep vorige maand ernstig hersenletsel op bij een fietsongeluk. Het is onduidelijk hoe lang het herstel van Buys gaat duren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de recente oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Het weer, nu nog regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het langzaam op. Het koelt dan af tot 1 graad of 6. Morgen opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. Van 26 mei tot en met 25 juni nemen 21 teams van basisscholen in onze provincie deel aan de waterrace. Het gaat om een educatief project waarin leerlingen leren over watergebruik, klimaat en duurzaamheid. Het project is een initiatief van Race Against Waste in samenwerking met partners in de watersector en richt zich op leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Ze krijgen via gastlessen en praktijkopdrachten inzicht in waterbesparing, waterkwaliteit en de gevolgen van weersextremen. De twee winnende teams van deze editie ontvangen een schoolreis naar het Watermuseum in Arnhem. Op de parkeerplaats bij de Albert Heijn in Putten zijn dinsdagmiddag meerdere voertuigen beschadigd geraakt bij een aanrijding. Volgens de Puttenaar reed een bestuurder van een Poolse bestelbus tegen een geparkeerde auto aan, waarna die werd doorgeduwd tegen andere voertuigen. Na de eerste botsing zou de bestuurder opnieuw een auto hebben geraakt. Daarna verliet de bestuurder via de stoep het parkeerterrein en reed weg. Bij het incident raakte niemand gewond. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval en zoekt naar de bestuurder die na de aanrijding is doorgereden. En tot slot, burgemeester Lamboy van Putten is op dinsdag 19 mei te gast bij de Rotary Club Ermelo Putten. Tijdens de bijeenkomst geeft hij een lezing over de bestuurlijke organisatie van de gemeente Putten en de werking van het gemeentelijk apparaat. Lamboy, die sinds 2011 burgemeester is van Putten, gaat onder meer in op de rol van het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de uitvoering van gemeentelijk beleid. De bijeenkomst vindt plaats om 8 uur in het landhuis van Zorgerf Buitenland, gelegen aan de Veenwaterweg in Putten. Aanmelden kan tot 18 mei. Meer informatie is te vinden op veluwfm.nl. En tot zover het Veluwfm regio nieuws.
2: Dit is Veluwfm.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.
3: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het dan weer af tot een graad of 6. Komende dag opnieuw buien, maar ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid en vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid is ingezet om de orde te herstellen en ook is er een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot in de ochtend moeten wegblijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn afgelopen dag de eerste 15 asielzoekers aangekomen. Niemand raakte gewond en de schade aan het pand lijkt mee te vallen. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde ook dat de Verenigde Arabische Emiraten actief aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. En eerder waren dat alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Odido wist pas 2 dagen na de hack van begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei afgelopen dag dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en